0: the first time.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde het net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Nieuws-app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dorrel Negens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
2: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
1: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Primeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkte al tientallen jaren als primeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
3: We zijn aan het zwemmen voor de vader van de vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
1: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer naast wat wolkenvelden. Vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig. Dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 2 files in de regio. Allebei op de A4. Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knoop Diepenburg en de knooppunt Hoofdvliet 6 minuten vertraging. En tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk 3 minuten.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.

0: David Guetta en Emily Sandé met What I Did For Love. Goedemorgen, het is 6:06 op deze maandag 7 september. En luister naar een gloednieuwe editie van De Ochtendshow hier op Centraal Plus. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark.
0: Heb jij een lekker weekend gehad?
1: Och, heerlijk. Ik hoop dat iedereen een beetje lekker weekend heeft gehad. Want het weer heeft het geen roet in het eten kunnen gooien.
0: Nou, vrijdag vond ik het een beetje waaien.
1: Vrijdag was een beetje jammer, maar zaterdag en zondag was het heerlijk. Dus ik hoop ook dat als jij een heerlijk weekend hebt gehad thuis, dat je vandaag met volle moed gewoon weer aan een werkweek kan beginnen op deze maandagochtend.
0: Ik heb me helemaal ondergedompeld in de muziek. Ik ben 2 dagen bij Live on the Beach geweest op Scheveningen. Scheveningen toch?
1: Ja.
0: Ja, op het strand. Leuke, allemaal Nederlandstalige artiesten. Nederland, hoe zeg je dat? Nederlands artiest.
1: Ja, ik weet nog van vroeger, toen ik dus nog in Den Haag woonde en toen dat allemaal een beetje begon, was het inderdaad zo'n een festival waar dan de lokale mensen wel van wisten. En er kwamen er ook Haagse artiesten en zo.
0: Oh ja.
1: En dat is, het is toch wel een beetje gegroeid de afgelopen jaar.
0: Ja, Anouk, Fleming, Kriskros Amsterdam, Suzanne Freek, Bluff, Direct. Dus het is best wel een flinke line-up geweest.
1: Allemaal bekende artiesten, maar ook gelukkig wel een beetje zee- of Haags verbonden artiesten. Bij Bluff moet toch ook wat aan de zee denken, vanwege hun Zeeuwse roots.
0: Ja.
1: En natuurlijk ook dat ze allemaal liedjes hier aan de kust en zo hebben.
0: Ja.
1: Dus het past allemaal wel lekker bij onze mooie kustlijn.
0: Ik heb me goed vermaakt. Ik deel dat even, jij als muziekkenner, ik denk ik maak je even jaloers.
1: Nee, ik ben niet jaloers, ik ben heel blij voor je dat je zo leuk hebt gehad.
0: En ik heb zitten eten met Suzanne Freek.
1: Oh joh.
0: Ja. Nou ja, we zaten aan een andere tafel.
1: Dat is goed genoeg.
0: Ik zag ze bijna.
1: Ja. Je moet het gewoon claimen.
0: Ja. Even het nieuws uit je eigen buurt. En daarbuiten, de Duitse politiek is wel even op haar grondvesten aan het schudden. Ik merk dat wij vooral in Nederland heel erg bezig zijn met bijvoorbeeld de Amerikaanse verkiezingen altijd. Dat vinden we heel belangrijk. Maar onze oosterburen die kunnen er ook wat van. Alleen is daar iets minder aandacht voor. Maar misschien zijn we nu ook wakker geschud. Want de extreemrechtse AfD heeft een zege behaald in een deelstaatsverkiezing.
1: Jij begon er vorige week over. Dat stichtte me eigenlijk een beetje aan om een keertje te kijken wat er aan de hand is. Nou, toen zag ik dat er ook allemaal Nieuwsuur en andere uiteenzettingen waren van onze nieuwsmedia, onze journalistieke onderzoek. En toen merkte ik toch wel van dat ze dus bepaalde dingen, zoals kinderen met een handicap scheiden of niet naar school laten gaan. Meer Russisch leren om een sterkere connectie met Rusland te starten. Dus eigenlijk dat dus zo'n AfD van alles wil doen aan het schoolbeleid. Met name om dan misschien hun eigen gedachtegoed te goede te komen.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik niet een geruststellende uitslag. Dus ik vind het dan wel weer fijn dat ze niet de alleenheersersmacht hebben gewonnen in die ene provincie. Maar het is toch wel even een boodschap richting de Rijkstaak. Dat hier interesse is in bepaalde deelstaten.
0: Nou, zeker. Dus ga kijken hoe dat ontwikkelt de komende tijd. Want er komen natuurlijk nog veel meer deelstaatverkiezingen aan. En millennials hebben het zo slecht nog niet. Ze zijn namelijk gemiddeld rijker dan de generaties voor hen. Zoals de pragmaten en de babyboomers. Jongere generaties hebben doorgaans meer koopkracht en een groter vermogen dan oudere generaties op dezelfde leeftijd hadden. Ze willen alleen geen huis kopen. Denk je, dat is even mijn eigen invulling erbij.
1: Ja, dat is misschien wel. Het klinkt alsof het heel positief is. Maar de wereld is blijkbaar dermate veel veranderd. Dat het eigenlijk helemaal niet zo ten uitwassen komt.
0: Nee, maar we moeten ook meer, hè?
1: We moeten meer?
0: Nou ja, mobiele telefoon heb je gewoon nodig. Nou, dat is ook weer 600-800 euro. Vroeger hoeft je dat niet te kopen. Je hebt nu iets vaker een autootje nodig, omdat het OV misschien wat minder lekker rijdt. Omdat je wil studeren, wat verder moet. Dus het is ook allemaal heel complex geworden.
1: Dus misschien hebben we wel iets meer geld en iets hoger inkomen, maar zijn de uitgaven gewoon een stukje zwaarder voor millennials?
0: Ja, en dat denk ik. Complexer.
1: Nou, ik ben zelf ook millennial, maar ik mag niet klagen, moet ik zeggen.
0: Kijk, heel goed. Ja, zo'n ochtendshow.
1: Ik kan mijn boterham betalen. En ik kan nog 1 keer in het jaar op bezoek bij mijn schoonfamilie in Amerika. Nou,
0: ja,
1: wat wil je dan meer?
0: Dat is waar. En wat is rijkdom?
1: Precies.
0: Dat uit te drukken in geld? Of, nou ja, kijk, huilen in een Porsche is wel lekkerder dan huilen in een Toyota Starlet. We gaan even naar dierennieuws toe.
1: Zo, ja, het zomerse weer. Het zomerse weer is nog een beetje gaande. En het zou vandaag misschien een laatste zomerse dag zijn. Ik moet zeggen, afgelopen 3 weken heb ik eigenlijk alleen maar 20 graden en regen gezien. Dus ik vind niet zoveel verschil. Maar als ik naar het nieuws kijk, is het nog wel lekker zomers. Allemaal dierennieuws. Want er was namelijk in Voorschoten een paard, armdier, te water geraakt.
0: Verschrikkelijk.
1: Ja, in alle vroegte. Het dier heeft dus...

0: Twee uur in het water gezeten. De brandweer is toch gelukt om na twee uur dan het dier te bevrijden. En die heeft misschien goed fris gehad. Een onbedoelde duik. En een flinke exercitie voor de brandweer om toch een groot, zwaar dier zo uit het water te krijgen.
1: Gisteravond een iets minder zwaar dier, maar moest wel gered worden. Een parkiet zat verstrikt in de reclamevlag van een bouwmarkt aan de Lammensgansweg in Leiden. De brandweer heeft het diertje naar beneden gehaald en meegenomen naar de kazerne. En daar heeft de dierenambulance het dier opgehaald, gelukkig.
0: Ik ben ook benieuwd naar die melder. Wie heeft dat dan gespot? Want als er ergens reclame is, dan gaat mijn gedachte gaan meteen de andere kant op.
1: Weet je die parkieten kunnen maken?
0: Oh, dat is misschien. Dat die parkiet zichzelf heeft weten te redden. Wat goed.
1: En nog even nieuws dat net binnenkomt. Bij een boksschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden is vannacht een kleine brand ontstaan na een explosie. Voor de deur van de boksschool staat op de tegels Deadline War gespoten. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen. Bewoners van een bovenliggende woning moesten hun woning uit. Twee hondengeleiders van de politie hebben nog gezocht naar verdachten. En de politie zal verder onderzoek doen naar de explosie. Dus een explosie aan de Hoge Rijndijk in Leiden vannacht bij een boksschool. Jij wilde het toch even over Macklemore hebben?
0: Ja,
1: de artiest.
0: Ja, er is wat ophef rondom hem. Want een Israëlische organisatie wil dat deze artiest uit het voorprogramma van de tournee van Ed Sheeran geschrapt zal moeten worden.
1: Mm.
0: Dat zal allemaal komen vanwege uitspraken die deze Macklemore zou hebben gedaan. Hij is 43 jaar. De Loop-tournee van Ed Sheeran, daar is hij dus een van de voorprogramma's van. En hij zou dus iets hebben gezegd in de trant van dat hij zijn hart uitgaat naar de mensen die er eigenlijk te lijden hebben op de westelijke Jordaan-oever en in Gaza.
1: Dat is toch niet zo, je kan je toch best zeggen?
0: Ja, en die organisatie zegt dat een groot muziekartiest en een publiek podium voor kunst niet gebruikt zou moeten worden voor politieke doeleinden.
1: Oh, maar deze vind ik grappig. Dus de Israëliërs, die zeggen?
0: Ja, en ik denk
1: misschien,
0: ook van,
1: ze doen toch mee met het Songfestival, of niet?
0: Precies. En het is juist als je een groot podium hebt dat ik zou vinden dat je ook mag zeggen als je iets in je aanstaat.
1: Als artiest, zeker. Ja.
0: En als je dat dan windeieren gaat leggen, dat is dan aan de artiest zelf. ik vind nog steeds dat ongeacht je voor... ik ben voor niemand in een oorlog, behalve voor de mensen die eronder lijden.
1: Ja.
0: Het leidend onderwerp zijn van zo'n groot conflict. En ik ga ervan uit dat Macklemore zich daarover heeft uitgesproken. En voor het geval die je hem niet meer gaat tegenkomen in het voorprogramma, draaien wij hem hier eventjes.
1: Helemaal goed. De Macklemore, Marion Lewis, Same Love. Ook een klein beetje omdat afgelopen zaterdag de Pride in Leiden was. En binnenkort kan je de registratie terugzien op onze website centraalplus.nl. Dit is de ochtendshow. Goedemorgen.
2: When I was in the third grade, I thought that I was gay. Cause I could draw. My uncle was and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin'. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex had the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. Bye-bye.

0: met Bruno Mars en Still hier op Centra Plus.
1: Ja, die is still nieuw als je het mij vraagt. Die komt iets van 11 augustus. Dus dat is echt nog een beetje een nazomer nakabbeltje.
0: Ik vind hem
1: misschien nog groter.
0: Ja, ik vind wel wat hebben.
1: Mooie ballade.
0: Ballade. Daarvoor Macklemore en Ryan Lewis, Same Love. Had ook te maken met de Pride leden. Tenminste, daar koppel ik hem nu even aan. Want dat de botenparade voer zaterdag door de binnenstad heen.
1: Heerlijk weer, 50 boten, goed bezocht.
0: En er was zaterdag nog meer aan de hand, want alle 10 teams van de Women Basketball League kwamen naar Sportcomplex 1574 om gezamenlijk het nieuwe seizoen te openen. En daarmee werd Leiden voor even de hoofdstad van het Nederlandse vrouwenbasketbal. Verslaggever Paul Albers ging erheen en sprak met Floris van der Voet. Hij is technisch directeur van Zorgzekerheid Leiden Basketbal Dames en zaterdag ook een van de presentatoren. Aan hem de vraag hoe het idee voor de gezamenlijke seizoensopening was ontstaan.
2: Wij hebben tijdens een vergadering met alle clubs bij de WBO eigenlijk dit idee bedacht. Het is al langer een wens en toen hebben we gezegd, nou, laten we dit jaar maar gewoon proberen en kijken hoe het gaat.
3: Het doel is presentatie en wat nog meer?
2: Het doel is eigenlijk aandacht vragen voor vrouwensport. Voor de vrouwen in basketbal, voor de jeugd een platform te creëren voor de meisjes om de sterren te zien. Omdat wij meer zichtbaarheid willen hebben voor de dames en voor de WBL. Want de mannen zijn natuurlijk heel groot en de vrouwen die lopen daar niet achteraan. Maar we zouden wel graag willen dat het ook die kant op gaat. Dus vandaar dat we dit hebben neergezet als pilot om te kijken, hey, is het leuk? En dan hopen we dat elk jaar natuurlijk dat het groeit. Dat we volgend jaar achter de man zit.
3: Het hele programma duurt van 11 tot 2. Het is nu 1 uur. Belangstelling tot nu toe?
2: Goed. De bond is erg tevreden. Op socials en online zien we dat heel veel mensen positief reageren. Het is wel zo dat er qua planning met toernooien voor de jeugd en zo, daar moet er rekening mee gehouden worden, waardoor er veel jeugd niet aanwezig is. Maar dat is allemaal natuurlijk de eerste keer. Dus we gaan gewoon door en hopen dat volgend jaar gewoon iedereen er is.
3: Volgend jaar weer? Gaan we maar even vanuit. Dan weer door Leiden georganiseerd of mag iemand anders de kar gaan trekken?
2: Ik heb geen idee. Ik heb dit jaar gezegd, we hebben een mooie hal, we willen het doen. Ik heb een hele goede crew die mij helpt. Dus wie weet is het volgend jaar ergens anders. Ik zou het leuk vinden om elk jaar ergens anders te doen. En misschien moet het ook centraler, bijvoorbeeld in Amerika een keer. Ja. Maar ja, dan moet het wel eerst groeien. Hè. Dan moeten er wel veel meer mensen bij.
3: Nog heel even vooruitkijkend naar het nieuwe seizoen. Wat verwacht je voor de Leidse dames?
2: Nou, we hebben een shifting gedaan in de speelsters. Vorig jaar zijn er 5 speelsters weg. We hebben nu 3 of 5 speelsters erbij die we hopen een kwalitatief betere impuls geven. Een IJslandse, een Zweedse, Bente uit binnenland. We hopen top 5 de elite A te halen en dan kijken of we mee kunnen doen voor de playoff spots.
0: Dat was Floris van der Voet in gesprek met de verslaggever Paul Albers.
1: En het gaat wat dat betreft wel vrij goed met de naam. Als je kijkt naar dus de naam van de teams zoals uit Katwijk, de Grasshoppers en de Lions uit Landsmeer, Triple Threat uit Haarlem, Jolly Jumpers uit Tubbergen en de Suns uit Den Helder. Maar ja, dat zijn een beetje de goede namen die bij basketbal denken. De Bulls, de Raptors, dat zijn die echte vette namen. Maar er zijn er ook teams die gewoon binnenland heten of Landsteden Hammers. En denk van ja, wij in Leiden doen we ook gewoon ZZ. En denk ik van ja, dat is op zich een goede bijnaam. Maar ik mis toch nog even iets intimiderends, vets om erbij te doen.
0: Ja, daar niks aan te doen.
1: Ja, gelukkig zijn er genoeg teams al lekker onderweg hoor, de Grasshoppers.
0: Lekker. Het is de ochtendshow op Centraal Plus met straks nieuws weer om 7:30. Eerst Salmieu en Tonight.

0: Almere.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Bij een boksschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden is vannacht een kleine brand ontstaan na een explosie. Voor de deur van de boksschool staat op de tegels Deadline War gespoten. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen en bewoners van een bovenliggende woning moesten tijdelijk hun woning uit. De politie doet onderzoek naar de explosie aan de Hoge Rijndijk. De botenparade van Pride Leiden voer zaterdag door de grachten van de Leidse binnenstad. De Pride was gezegend met mooi weer, waardoor er ook dit jaar weer heel veel mensen langs het water stonden. De Pride was ook live te zien bij streekomroep Centraal Plus. Komend weekend is er een samenvatting van de Pride te zien. Op vrijdag en zaterdag wordt deze direct na het Centraal Plus weekoverzicht uitgezonden. De samenvatting komt ook online te staan op centraalplus.nl. De rodeo stier die op de jaarmarkt in Leiderdorp stond heeft €450 opgeleverd voor Stichting Historisch Brandweermaterieel Leiderdorp. Bezoekers konden voor €2 op de stier plaatsnemen. Diegene die er het langst op zat, won €100. Het record staat op 3 minuten en 12 seconden. Op naam van een 12-jarige jongen uit Leiderdorp. De stier reed zijn rondjes tussen 10 en 5 en was vooral in trek onder kinderen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
3: En dan het weer. Nog een bewolkte ochtend met een korte bui, maar daarna grotendeels droog en zonnig. Neem dus nog even een poncho mee als je nu op de fiets moet, maar ook je zonnebril voor later vanmiddag tijdens de lunch. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig. Windkracht 5 tot 6. In de regio wordt het lekker warm, 24 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 201 kilometer file in het land. Ik noem ze in de Leidse regio. De A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. 11 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en knooppunt Gouwen. 3 minuten. En N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum. En de aansluiting met de A12 5.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Perry. En Wide Awake. Er wordt nog Adela met de Eend in L.A. Goedemorgen, het is de ochtendshow op Centraal Plus.
1: Er is één eend in L.A. En daar gaat het liedje over.
0: Eén eend in L.A. Ja, en 10 miljoen bicycles in Beijing, hè?
1: Ja, ook. Ja,
0: de ochtendshow op Centraal Plus. 7:50 geworden op deze maandag 7 september. Goedemorgen. Fijn dat je er aan hebt staan op Centraal Plus. De omroep voor de regio Leiden en Wassenaar.
1: Dat is.
0: We gaan even naar Oegstgeest toe, want daar was afgelopen weekend het dorpsfeest. En tijdens dat dorpsfeest werden de Oegstgeester sportprijzen uitgereikt. Nou, de winnaar van de categorie Sportman van het jaar is Mac Visser. Hij kon helaas zelf niet bij de prijsuitreiking zijn. Dus nam zijn trotse vader de prijs in ontvangst.
2: Ja, ja, zeker. Fantastisch. Ja, dus dankbaar voor de jongen. Mooi.
3: Welke prijs heeft hij gewonnen?
2: Het sportman van de Oegstgeest.
3: En welke sport doet hij ook alweer?
2: Tennis.
3: Wat is nou de grootste prestatie die hij de afgelopen tijd heeft gehaald volgens u?
2: Dit jaar heeft hij meegedaan aan de Libema Open. Dat is dat grastoernooi in Rosmalen. Dus dat is wel fantastisch. Dat is een ATP 250 toernooi. Dus dat was wel een hele mooie prestatie om deel te mogen nemen. Dus dat smaakt naar meer. Dus, en vanavond heeft hij zich geplaatst voor de finale van het internationaal toernooi in Haren in Groningen. Dus gaat de goede kant op.
3: Jij kon er zelf ook niet bij zijn dus?
2: Helaas niet. Nee, hij heeft ons hierheen gestuurd. We hadden er graag bij zijn, maar we kunnen niet overal bij zijn steeds.
3: Hoe is het dan om als vader zijnde eigenlijk dan de beker van je zoon in ontvangst te mogen nemen?
2: Ja, dat moet hij natuurlijk lekker zelf doen. Als vader is dat een beetje... natuurlijk ook heel mooi en trots als ouders. Maar liever zie ik hem natuurlijk zelf hier staan. Maar fantastisch.
1: Ja, hij is druk bezig. Ja. Hij kon gewoon niet. Hij moest zelf sporten. Maar ik moet ook wel toegeven hoor. Als je ouders... Ik weet niet, ik heb vroeger een paar vrienden gehad die best wel hoog op gesport. Ik zelf uiteraard niet. Ik kende ze van iets anders. Maar die ouders zijn ook allemaal gewoon in de weer... Want dan heb je een jong kind dat misschien goed in de sport. Dan moet je vaker sporten. Dan moet je naar toernooien die buiten je regio zijn. Dus ook, het staat ook, het is helemaal niet bestaan dat papa even de award aan. Want die heeft vast genoeg ook hard gewerkt aan de carrière van zijn zoon.
0: Dat denk ik ook. Er zijn al meer prijzen uitgereikt. Want de dames 1 van de Oegstgeester Land Tennis Club, OLTC... het weekend uitgeroepen tot sportploeg van het jaar in Oegstgeest. Dat gebeurde ook tijdens de uitreiking van het dorpsfeest. Je hoort 3 dames van de sportploeg.
4: Ja, blij en verrast denk ik ook wel een beetje, toch?
5: Ja, ik had het eigenlijk in eerste instantie helemaal niet verwacht. Maar ik ben hartstikke blij.
4: Ja, zeker. Ja. Ja. Nee, wij stonden op het podium en wij zeiden dat worden de mannen van de waterpolo. Maar dan wordt opeens onze naam genoemd. Dus dat is natuurlijk superleuk.
3: Wat voor sport beoefenen jullie ook alweer?
5: Tennis allemaal, ja. We hebben wel, een paar van ons in het team hebben al langer met elkaar gespeeld. We zijn eigenlijk voor het eerst dit jaar met elkaar een damesteam gevormd. En gelijk naar de Eredivisie, dus dat is echt heel gaaf.
3: Ja. Eigenlijk een prijs in je eigen dorpje in Oegstgeest. Hoe belangrijk is dat voor jullie?
4: Nou, ik vind het wel heel erg belangrijk. Ik vind sowieso sport in het algemeen voor kinderen, maar ook voor volwassenen super belangrijk. En dat wij hier mogen staan is natuurlijk fantastisch.
3: Ja. Dan zie ik 1 prijs en ik zie een kleiner beeldje. Ja. Ik zie 3 dames. Hoe gaan jullie dit doen?
4: Ja, we hadden het er al over. We missen er nog 3, dus we zijn met z'n 6 in totaal. Maar de grote beker die gaan we denk ik ergens op OLTC een mooi plekje geven. Het is natuurlijk gewoon mooi om te laten zien wat we met elkaar hebben gepresteerd. En iedereen heeft een eigen prijsje meegekregen. Dus we kunnen ook allemaal individueel nog lekker genieten hiervan.
0: Kijk, dat was een reportage van Brigitte Disseldorp, die dus bij de uitreiking van de sportprijzen in Oegstgeest was. Zometeen nog meer prijzen. De vrijwilligersprijzen in Nederland,
1: natuurlijk.
0: Die zijn ook uitgereikt, maar dat hoor je straks.
1: Ja, en nu een tijd voor een plustrek en nieuw. Het is weer maandag, dus ik word weer een hele week doodgegooid met een nieuwe track. En van deze week is dat dus een track die hartstikke gloednieuw is. Die is op 3 september uitgekomen. Dat is de voorloper van het album van Miley Cyrus dat op 18 september gaat uitkomen. Genaamd Based Persuade. Zo heet de track en zo heet het album.
6: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Harris, dit is de Centraplus Ochtendshow. Goedemorgen.
1: Gaan we naar Leiderdorp toe?
2: Ja, niet zo ver weg.
1: Nee, letterlijk in de gemeente waar we nu zitten met onze billen.
2: Met onze billetjes.
0: We gaan even naar de jaarmarkt in Leiderdorp toe, want die was afgelopen zaterdag. En tijdens de jaarmarkt reikte wethouder Daan Binnendijk de Leiderdorpse vrijwilligersprijzen uit. Waar voorgaande jaren één vrijwilliger werd uitgeroepen, regende het dit jaar daadwerkelijk prijzen en waarderingen door de wethouder Binnendijk.
3: Wij hebben de vrijwilligersprijzen voor dit jaar uitgereikt. We hadden 3 prijswinnaars. We hadden 2 individuele vrijwilligers die we een prijs hebben gegeven. En een vrijwillige organisatie. En ik moet erbij zeggen dat al diegenen die genomineerd waren, die hebben ook allemaal een taart gewonnen. Dus eigenlijk hebben wij geen enkele genomineerde met lege handen weg laten gaan.
4: Wie waren de winnaars?
3: De winnaars waren Femi van Wezel. Die heeft zich heel erg ingezet en dat doet ze nog steeds voor de plaatselijke korfbalvereniging Velocitas en voor de avondvierdaagse. En we hebben dat ook uitgereikt aan Kees van Duivenbode. Die heeft zich heel erg ingezet vrijwillig voor de Elke League school. En die school die stopt helaas. En het bijzondere vind ik, hij is 88. Dus je ziet ook dat we vrijwilligers hebben van jong tot oud. En qua organisatie hebben we dat uitgereikt aan Hospice de Mare. Die hebben momenteel meer dan 100 vrijwilligers. Maar dat is een hele belangrijke organisatie in ons dorp.
4: Waarom is het uitreiken van zo'n vrijwilligersprijs zo belangrijk?
3: Nou, dan accentueren we weer eens een keertje hoe belangrijk vrijwilligers zijn. En niet het accentueren dat ze belangrijk zijn, maar dat het ook gezien wordt wat ze doen en dat we ze enorm waarderen.
5: Nee, ik zag hem echt niet aankomen, nee. Ik was bij mijn kleinzoon aan het koffie drinken. En toen moesten we even snel naar de uitmarkt om even te kijken wat daar allemaal los was. En zodoende, ik was er dus echt niet op voorbereid.
4: Wat voor vrijwilligerswerk doet u?
5: Ik doe eigenlijk nu niet veel meer, maar ik doe nog wel iets voor de voetbalvereniging. Maar hier in Leiderdorp heb ik ontzettend veel gedaan. Ik heb bijna 30 jaar vrijwilliger geweest bij de Elke League. Dat hoorde je er net wel. En verder ben ik 23 jaar bestuurslid geweest van de sportvereniging. En ik heb verschillende spelden mogen ontvangen, ook van de koningin. En dat hakte er wel in, dat vond ik wel leuk.
4: Wat vindt u ervan dat u nu de vrijwilligersprijs gewonnen heeft?
5: Nou, ik ben een beetje overdonderd. Ik had dat niet op gerekend, want ja, ik ben dus gepensioneerd en ik doe natuurlijk minder dan vroeger. En nu word ik ineens in de bloemetjes gezet hier zo. Nou, dat vond ik wel leuk.
0: Vrijwilliger Kees van Duivenbode hoorde je. En daarvoor nog een wethouder Daan Binnendijk.
2: Hij is in de bloemetjes gezet, dus geef hem af en toe ook nog even wat water.
1: En het is nog steeds pas 7 september. En dit is dus nog steeds door Inclusio in onze regio uitgeroepen tot de maand van de vrijwilliger. Dus ben of ken jij een vrijwilliger die eigenlijk nooit zal vragen om aandacht van
2: geef hem
1: kijk eens wat ik goed heb gedaan. Geef Kees een kopje water of een kopje koffie. En die vrijwilliger in jouw buurt geeft hier een schouderklokje en een dankje.
0: Nee, vrijwilligers zijn het cement van de samenleving.
1: Prachtig.
0: Want zonder hen geen sportclubs, nee. Geen verenigingen, te weinig aandacht voor bijvoorbeeld ouderen in verpleeghuizen.
1: Er zijn natuurlijk ook vrijwilligers. En het is lang niet altijd alleen maar voor gepensioneerde mensen zoals Kees.
0: Nee, Rabin, dat is wat doen.
1: Inderdaad. Oh, sorry.
0: Nee, ja, maar vrijwilligerswerk hoeft natuurlijk ook niet 10 uur in de week en dat is hetzelfde. Het kan natuurlijk ook op projectbasis.
1: Ja, en als je nog denkt van, joh, dat vrijwilligerswerk is eigenlijk wel leuk. Zo'n lintje hoeft niet per se van mij, zo'n presentje. Maar het is toch eigenlijk wel leuk om wat te doen voor mijn omgeving. Check het even. Op onze website kun je genoeg vinden over wat er deze maand gaat gebeuren. Zeker. Wat Inclusio aan het regelen is voor alle vrijwilligers.
0: Ja, vraag, zou jij een lintje willen?
1: Nee.
0: Nee? Als je hem zou krijgen, wat dan? Zou je dan daar gaan staan van, ik weiger?
1: Nee, dan heb ik in één keer pianoles, dat kan ik niet.
0: Nee, je wordt dan, dat wordt dan wel zo gefixt dat je daar daadwerkelijk zit en dan is het...
1: Ja, dat is lastig.
0: Word je naar het podium opgeroepen, wat dan?
1: Ja, maar ik kan je niet verrassen, dat lukt je niet.
0: Jawel.
1: Nee, ten eerste moet ik eerst nog iets doen wat de lintje waardig zou zijn. Nou, dat gaat
0: ook ja, maar waarschijnlijk gaan ze het dan zo van, joh, je moet Mark even meenemen ergens naartoe en dan ga ik mee en dan gaat het uiteindelijk om jou en dan ben je erin geluisterd.
1: Ja, vast. Nee, dat zie ik niet zo gauw gebeuren. Mm. Dat is ook nergens voor nodig. Alle hulde aan Kees.
0: Zeker. Het is een ochtendshow op Centraal Plus met nu Back to the 80s. De late 80s. Richard Marx met Satisfied.
6: Centraal Plus. Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Raad.

0: met orgel.
1: Huh?
0: Er zit een orgeltje in.
1: Oh.
0: Lekker.
1: Lekker hoor. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Bijna 8 uur. Tijd voor...
2: En nu de 1 seconde ronde.
1: Het moeilijkste spelletje van de radio.
0: Ja, het is iets voor achter. Dan ga je tot 2 keer toe. Kun je 1 seconde horen. En wie weet heb je al genoeg aan die 1 seconde om te weten welke track het is. En als je dat niet weet, geen probleem. We gaan hem helemaal draaien voor je naar achter. Maar wil je er wat mee winnen, dat kan. Dan moet je even een antwoordje sturen naar een e-mail. ochtendshow@centraalplus.nl. De naam van de artiest en de naam van het nummer. En hoe klinkt die 1 seconde? Nou, die klinkt zo.
1: Oh.
0: Ja, het is van de Hollandse bodem. Ze komen...
1: Het is geen Hollandse naam.
0: Nee.
1: Engelse naam.
0: Dus ze zijn... ze komen uit de hoofdstad van Utrecht. Daar komen ze vandaan.
1: Hoofdstad van Utrecht.
0: En ze zijn vernoemd naar een regio in Londen, geloof ik.
1: Ja.
0: Oké, nog eentje luisteren. En het liedje, ja, dat is een hele vervelende wereldtoestand... waar soms 1 of 2 of meerdere landen in verwoed zijn geraakt. Nou, weet jij het antwoord? Stuur even de naam van de artiest en de track... naar ochtendshow@centraalplus.nl. En wie weet win jij een leuke goodiebag van de omroep.
1: Dit is Loreen, is het lang?
2: Dit is Centraal Plus.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
1: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
3: De mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
1: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de Leidse regio. Laten we snel beginnen aan de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg 9 minuten. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet 9 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoudendorp en de Roelevarensveen 6 minuten. En tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 minuten. De andere kant op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmaden en Leidschendam 14 minuten. En tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Leidschendam 3 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 4 minuten. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer Centrum en Voorburg 13 minuten. De A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Oegstgeest en Kaagdorp 7 minuten vertraging. De N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 12 minuten. De N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen Woubrugge en Leemuiden 3 minuten. En de laatste de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Dat is de Corbulo-tunnel tussen knooppunt Ommendijk en knooppunt Hofvliet 6 minuten vertraging.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
4: Maandag 7 september, 8 uur geweest. Centraal Plus. Dua Lipa en Miguel met Lost in Your Life.

0: Dua Lipa en Miguel met Lost in Your Light. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Goedemorgen, 6 over 8 op deze maandag 7 september.
1: De wolkjes zijn een beetje weggetrokken. Het ziet er mooi blauwig uit.
0: Je bent naar buiten gekeken, of niet?
1: Ja. Ik zie blauw. Ik zie lichtblauw opkomen, oké?
0: Okay? Nou, ik zie het gewoon de ballon. Maar maakt op zich niet uit, hè? Misschien hebben we een ander perspectief op de wereld.
1: Ik denk het.
0: Ja. Oh, maakt het zich niet uit. Het wordt verder een prima dag, toch?
1: Ja, als het goed is de regen die er misschien nog zou komen deze ochtend een beetje voorbij. Gedurende de dag wordt het steeds minder bewolkt en steeds zonniger. En misschien wel een graad of 24 in onze regio.
0: Heerlijk, en de rest van de week is het wat minder warm.
1: Ja, dan komt de regen weer meer inzetten. Dus als je vandaag thuis mag werken, lekker in de tuin zitten. Vanaf morgen poncho aan naar je werk.
0: Je moedigt iedereen aan om vooral zo min mogelijk te werken vandaag.
1: Dat kan ik niet bevestigen of ontkennen.
0: We gaan even naar Leiden toe, want bij een boksschool aan de Hoge Rijndijk is vannacht een kleine brand ontstaan na een explosie. Voor de deur van de boksschool staat op de tegels gekalkt Deadline War.
1: Ja, ik hoor dat nou een paar keer langskomen, maar wat moet dit betekenen? Is dit een soort van vergeldingswaarschuwing? Of is er een ruzie tussen boksscholen? Of wat is er aan de hand?
0: Ja, geen idee. De politie doet er natuurlijk wel onderzoek naar, maar dat is natuurlijk wel even schrikken als er weer wat... wordt opgeblazen.
1: Want de explosie is wel eng genoeg, maar dan kan het nog van alles zijn. Maar dit klinkt alsof er echt een boodschap wordt gestuurd.
0: Ja.
1: En wat is er dan onderling aan de hand? Nou, we volgen tot de voet. Wanneer de politie meer nieuws heeft, hoor je het hier.
0: Inderdaad, de politie doet inderdaad onderzoek dus. En de botenparade van Pride Leiden voert zaterdag weer door de grachten van de binnenstad. Gezegend met mooi weer. Dit jaar stonden ook weer heel veel mensen langs het water.
1: En we hebben het natuurlijk gewoon live uitgezonden. Mooi verslag gedaan.
0: Zeker weten. En je kan het ook binnenkort terug bekijken via centraalplus.nl. Dat is dan de samenvatting. Dan zie je alle highlights van de Pride Leiden. En het was de 4e editie. Het jaarlijks evenement dat aandacht te vragen voor gelijkheid. En er werden ook natuurlijk wat prijzen uitgereikt. En dan hebben we ook een top 3. Van de mooiste versierde boten.
1: Oh,
0: en op
1: 3
0: staat Marente Huis op de Waard. Op 2 de medewerkersgemeente Leiden. En op 1 het COC Leiden. En op onze website zie je in ieder geval ook al een fotoreportage. Het ziet er wel gezellig uit met diverse foto's. En ik zie bijvoorbeeld ook burgemeester Charla Struik van Leiden-Dorp op een foto staan.
1: Oké. Okay.
0: Die was helemaal naar
1: afgerezen naar de buurgemeente. Die had eventjes de brug overgestoken en bevond zich ineens in Leiden.
0: Ja, ik zit even de foto te kijken. Het is wel leuk om even terug te kijken op onze website centraalplus.nl. En er was gisteren nog een evenement in Amsterdam. De City Swim door de Amsterdamse grachten heeft een recordbedrag van 3 miljoen euro opgehaald.
1: Jeetje.
0: Klinkt meer dan vorig jaar. Toen was het 1,7 miljoen. En het is voor onderzoek naar de ziekte ALS.
1: Niet voor onderzoek naar de ziekte tetanus van alle wondjes die je hebt gekregen van het zwemmen over verroeste fietsen?
0: Nou, dat zal er wel meevallen.
1: Ja, ik weet niet, Amsterdamse grachten die zijn wel een stuk wilder beleefd dan die van ons hier in Leiden bijvoorbeeld.
0: Daar wil ik empirisch bewijs van zien. En bij Miami International Airport is een Boeing 767 vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon op een nabijgelegen weg terechtgekomen. Ik weet niet wie er een pakketje heeft besteld, maar dat is aangekomen in ieder geval. Ik wist niet eens trouwens dat Amazon eigen vliegtuigen had.
1: Als dat inderdaad een bezorger is geweest die dan vervolgens een foto heeft gemaakt van een huis wat half doorreden is door een vliegtuig. Ja. Met uw pakketje is bezorgd. Maar aan de andere kant, ik hoop niet dat het is over een weg ingegaan. Dus als het goed is zijn er niet zoveel andere schade dan materieel. En het is Miami.
0: Ja,
1: dat is een van de gekste plekken ter wereld. Ja. Daar zijn ze, volgens mij dachten ze, oké, vliegtuig op de snelweg, kan gebeuren.
0: Het zal wel. Er zijn 5 doden in ieder geval gevallen. 5 raakten gewond en 3 zijn er ernstig aan toe. En de brandweer had daar natuurlijk een grote inzet. Maar ja, het blijft toch bijzonder om een vliegtuig niet in de lucht te zien. Of niet op een landingsbaan, maar gewoon in een weiland of op een weg of zo. Dat ziet er heel gek uit.
1: Eigenlijk ook niet zo lacherig over doen als er mensen overleden.
0: Nee.
1: Mijn excuses.
0: Dan nog even de 1 seconde ronde, want je hoort dan 1 seconde van een liedje. En dan moet je raden welke seconde of welke... Wat?
1: Ja, mag ook, als jij weet uit welke seconde dat is, maar gewoon de seconde van de track, dan krijg je echt niet. Weet ik, dan krijg je Mark van me. Ja. Dan geef ik Mark weg.
0: Pas nou op, zo ben ik weggegeven. Moderne slavernij dit. Maar even nog 1 keer luisteren naar de opgave. Ah, was op zich wat te doen vandaag.
1: Ja, en de hints waren dus Utrechtse jongens die een bandnaam hebben uit volgens mij een deel van Londen. En dat de titel van de track te maken heeft met een hele vervelende toestand tussen 1 of meerdere landen.
0: Ja.
1: Nou.

0: Ken zingt er met hoor.
1: Ja, nou start er maar in.
0: Moet je wel goed kloppen.
1: Ja, sorry. Het is de ochtendshow op Centraal Plus van deze maandag 7 september, 7:10.
0: Goedemorgen.

0: Gavin DeGraw en Soldier, daarvoor nog Kensington met War. Heel vredelievend kwartiertje.
1: Ja, andersom, hè? Dus dat is ironisch.
0: Ja, dat was zeker ironisch. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. En sinds 1 september, afgelopen dinsdag zeg maar, zijn de regels omtrent de wachtlijst voor sociale huurwoningen in Holland-Rijnland veranderd. Dat is de regio waar ook de Leidse regio onder valt. Wat er is veranderd is dat er, wanneer 1 enkele betaling wordt gemist, de hele opgebouwde vooruitgang op die wachtlijst dan de prullenbak ingaat. Onherroepelijk sta je dan weer onderaan de lijst en mag je opnieuw beginnen. Dat zal weer jaren duren. De SP in Leiden vindt dat niet kunnen. Stefan Haas, fractievoorzitter van de SP. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar komt deze regelverandering vandaan?
2: Nou, dat is de belangrijkste vraag waar ook nog geen antwoord op is.
0: Oh, interessant.
2: Want ik heb een beetje rondgevraagd hierover, maar vrijwel niemand geeft mij duidelijk weer waarom dit nodig is. Net als wat er gebeurt is, je staat straks jarenlang op een wachtlijst. Je mist een betaling doordat misschien wel iemand een heftige persoonlijke omstandigheid, misschien is je moeder overleden, maar misschien wel ook wel iets simpels als je hebt een bankrekeningnummer gewijzigd of iets anders. En pang, boom, je bent al je jaren op de wachtlijst kwijt. Nou, dan kan je dus weer helemaal opnieuw beginnen. Waarom? Ik weet het niet. We gaan het vanmiddag vragen.
0: En gaat Holland-Rijnland dan niet eerst nog een herinnering sturen per e-mail, per brief?
2: Ja, ze hebben laten weten dat ze vooraf, ik geloof als ik het goed zeg, 6 weken van tevoren en nog een keer 2 weken van tevoren mensen herinneren met je moet nog betalen. Nou, dat is natuurlijk op zichzelf heel normaal en heel logisch. Maar er kan gewoon, en dat weten we gewoon, er kan af en toe een keer iets misgaan. En dat kan nooit tot gevolg hebben dat je jarenlang op een wachtlijst verliest.
1: Ja. Want daarvoor was het dus,
3: was je gewoon niet
1: een beetje een coulant, zodat als een keertje niet lukte, toch?
2: Oh, wat er voorheen was, en dat lijkt me ook een prima maatregel. Voorheen was het zo, miste je een betaling, dan werd je voorlopig uitgeschreven. Nou, dan gaan alle signalen aan met je moet even opschieten, je moet weer betalen. Daar had je dan nog maanden, zo niet bijna een jaar de tijd voor. En dan kon je dat herstellen en dan was je gewoon weer terug bij af. Maar misschien ook om een voorbeeld te noemen, in andere grote steden, dan heb je het over Apeldoorn, Nijmegen, Eindhoven, ook niet de kleinste, daar is verlengen gratis. Je hoeft helemaal niet te betalen om elk jaar op een wachtlijst te blijven staan. Je kunt je ook de vraag stellen, waar betaal ik eigenlijk voor? Betaal ik om op te wachten op een wachtlijst? Dat is ook gek.
1: Is daar misschien ook minder druk op de sociale huurwoningmarkt vergeleken met dat het misschien hier in de Randstad is? Of valt er eigenlijk wel mee?
2: Dat kan ik me niet zo voorstellen.
0: Want Holland-Rijnland, dat is de organisatie, Holland-Rijnland Wonen is de organisatie die dat woonruimteverdeelsysteem eigenlijk een soort van beheert. Hè? Dat is de organisatie waar ook alle woningcorporaties bij hebben aangesloten zijn. Ja, die maken natuurlijk ook kosten. Dus in dat opzicht zou je wel kunnen snappen,
2: ja, goed,
0: dat het is een tientje per jaar volgens mij.
2: €7,50. Nou kijk, het is gemeentelijke dienstverlening. We hebben een woonruimteverdeelsysteem om ervoor te zorgen dat de mensen die op zoek zijn naar een woning en de mensen die de hoogste nood hebben, zo snel mogelijk aan een woning komen. Nou, daarvoor hebben we alle woningen in zo'n systeem gezet, zodat we zo snel mogelijk iemand kunnen helpen. Dus het is dienstverlening vanuit de gemeente. En zelfs het voorbeeld van die andere grote steden. Ja, daar is het gratis. Daar kunnen we natuurlijk met elkaar ervoor zorgen dat die kosten gedekt worden. Volgens mij, er zullen kosten mee gemoeid worden. Maar een grote Excel-sheet in stand houden zal nou ook weer niet tonnen per jaar hoeven kosten. Volgens mij kunnen we dat met elkaar wel regelen.
0: Kijk, dus dat is misschien een soort het secundair doel van jullie, van de SP in Leiden.
2: Een secundair doel.
0: Ja?
2: Wat bedoel je?
0: Nou, om de inschrijfkosten ook gelijk weg te halen.
2: Nou ja, kijk, het moment dat er een verandering is, is ook een moment om te kijken van, hé, waar hebben we deze regels voor? En werken ze eigenlijk nog heel goed? Dus dat was voor ons ook reden om hier opnieuw naar te kijken. Maar goed, wat hier gebeurde is, midden in de zomer werden mensen verrast met een vrij botte mail dat deze wijziging eraan zat te komen. Ik heb niemand gesproken die zei, ja, we wisten dat eraan zat te komen. Is heel logisch. Ja. Iedereen was midden in de zomer verrast hiermee. En de botheid waarmee het dan gebeurt. Hè? Want als je dus nu deze week al een betaling mist, dan ben je dus je jaren kwijt. Nou, dat heeft heel veel impact op iemands leven.
0: Je begon net met, we gaan het vanmiddag vragen.
2: Ja, sorry. Ja, wij zijn, omdat het in de zomer gebeurde, en dan is de politiek altijd met de reces, en dan denken mensen dat politici niks doen. Nou, ik dacht, daar ga ik wat aan veranderen. Ik ga wel iets doen. Ik dacht, ik begin een petitie. En die petitie is inmiddels bijna 1300 keer ondertekend. En die petitie vraagt eigenlijk om die regels terug te draaien. Want die regels zijn veel te kortdag gecommuniceerd. Ze zijn veel te heftig en eigenlijk ook onmenselijk. Je zou bijna kunnen zeggen ook onbehoorlijk. Je hoort dit niet te doen als organisatie. Dus er zijn een petitie gestart. Die wilden we zoveel mogelijk laten ondertekenen. Nou, dat is dus fors gelukt. En die gaan we vanmiddag op het hoofdkantoor bij Huren in Rijnland overhandigen.
1: En met name voor de beredenering, als er niet een duidelijke reden is gegeven voor. Want dan als advocaat van de duivel zou je kunnen zeggen, ja, je moet 1 keer per jaar even 10 of zo overmaken. Hè? Dat kun je toch wel. En dan krijg je nog 2 waarschuwingen. Nou, dat is toch meer dan genoeg. Maar aan de andere kant inderdaad, jarenlang hebben opgebouwd. En onherroepelijk, omdat er toevallig een zakelijk errortje is geweest tussen banken of iets waar je echt helemaal niks mee te maken zou hebben. Ja. Dat het dan onherroepelijk in beton vastgegoten onderaan de lijst. Dat is dan ook wel weer heel, heel straf. Dus wat is dan de motivatie?
2: Nou ja, inderdaad, in Afrika ben ik vergeten te zeggen. Wat ook niet onbelangrijk is, is je mag ook niet meer in bezwaar. Normaal gesproken, wat je ook zegt, Rabin, er gaat iets mis. En dan zeg je, oeps, er ging iets mis. En dan leg je uit, het kwam hierdoor. En dan zegt iemand, oh ja, het is inderdaad gelijk. Nou, dat was niet de bedoeling. We herstellen het. Dat vervalt. Dus je wordt straks na 1 gemiste betaling, om wat voor reden dan ook. Je mag geen tekst en uitleg geven, word je eraf gegooid. En je kan niet meer aantonen dat het door een administratieve fout is of door iets anders. Nou, dat is best wel heftig inderdaad. En de argumentatie, voor zover ik het nu begrepen heb, is het systeem. Ja, daar moet je het dan maar mee doen. Zit als je jaren kwijt bent.
1: Zit er een of andere Herman die geen zin heeft om alle mensen die al die beroepen te bekijken en die mailtjes te beantwoorden?
2: Nou, we gaan er vanmiddag dus heen met een grote groep. En hoop ik die Herman te ontmoeten. Ik weet het niet. We gaan het misschien zien.
1: Want André, ik kan me zoiets voorstellen dat als je misschien op een wachtrij staat voor limited edition sneakers en daar gaat iets fout, dat je dan nog denkt van jammer, deze sneakers zijn niet van jou, maar dit gaat over een woonruimte.
2: Ja.
1: Dus dan zou daar toch wel een flinke reden tegenover moeten staan.
2: Ja, nou ja, en het gaat dus ook om mensen in zeer niet alleen kwetsbare posities, maar gewoon echt woningzoekenden die of door een scheiding niet meer samen kunnen wonen. Of, nou, we hebben nu helaas in Leiden ook een probleem met overvolle opvang voor daklozen. Ja, er zijn ook mensen die dakloos zijn, dus een dak zoeken, een huis. Dus ja, die staan er ook op die lijst. Zagen ook al een brief uit Alphen aan de Rijn. Het college uit Alphen aan de Rijn. Die schrijven, ja, dit is eigenlijk al een beetje te snel en te heftig ingevoerd. En ook niet in overleg geweest met de mensen die gaan over het sociaal domein. Dus deze regeling werkt rechtstreeks in tegen de regels van de sociale zekerheid.
1: En wat wil je dan van ons toekomstig college in Leiden?
2: Van ons college. Ja. Nou, dus wij hebben vragen gesteld om even daarachter te komen hoe dit tot stand is gekomen. Maar zij zitten namens ons in die samenwerking tussen verschillende gemeenten. Ja, dus ik verwacht minimaal zo'n brief waarin ze zeggen, dit is ons even te snel gegaan en we moeten hier nog even goed naar kijken. En op de korte termijn betekent dat de regels intrekken.
3: Kijk, eigenlijk een helder verhaal. Vanmiddag gaan jullie dus naar het hoofdkantoor van Holland Rijnland wonen. Alle afspraken gemaakt of lopen jullie zo onverwacht binnen?
2: Nee hoor, we hebben dat, zoals wij natuurlijk keurig zijn, van tevoren laten weten dat we eraan komen. En er is ons lekker koffie beloofd, dus dat gaan we dan maar eens kijken. Ja.
1: En wie zou er in hemelsnaam verrast zijn dat de SP vragen heeft over sociale huurwoning? Dat zou ook wel weer apart zijn.
3: Laat ons weten hoe het afloopt. Stefan Hazelstad, fractievoorzitter van de SP in Leiden, over dus de inschrijftijd voor sociale huurwoningen. Die dus verdwijnt op het moment dat je 1 keer niet betaalt. Dankjewel.
2: Dankjewel.
4: Dit is Centraal Plus.

0: and something happened on the way to heaven. Dit is de Centraal Plus ochtendshow en het is 8:30. Tijd voor nieuws, weer en verkeer.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Bij een boksschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden is vannacht een brand ontstaan na een explosie. Voor de deur van de boksschool stond op de tegels Deadline War gekalkt. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen. Bewoners van een bovenliggende woning moesten tijdelijk hun woning uit. De brandweer of de politie doet onderzoek naar de explosie bij de boksschool aan de Hoge Rijndijk vannacht. En de botenparade van Pride Leiden voer zaterdag door de grachten van de binnenstad. De Pride was gezegend met mooi weer, waardoor er ook dit jaar veel mensen langs het water stonden. De Pride was ook live te zien bij streekomroep Centraal Plus. Komend weekend is er een samenvatting van de Pride te zien. Op vrijdag en zaterdag wordt deze direct na het Centraal Plus weekoverzicht uitgezonden. De samenvatting komt ook online te staan op centraalplus.nl. En de rodeo-stier die op de jaarmarkt in Leiderdorp stond, heeft €450 opgeleverd voor Stichting Historisch Brandweermaterieel Leiderdorp. Bezoekers konden voor €2 op de stier plaatsnemen. Diegene die er het langst op zat, won €100. Het record staat op 3 minuten en 12 seconden. En staat op naam van een 12-jarige jongen uit Leiderdorp. De stier reed zijn rondjes tussen 10 en 5 en was vooral in trek onder kinderen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan het weer, terwijl Mark en ik nog een beetje aan het bekvechten zijn over of het nou bewolkt is of het lekker blauw helder is.
0: Ja, dat kan je toch gewoon buiten zien.
2: Regent het op dit moment
0: niet?
2: Het
0: is nu half bevolkt.
2: Laat ik het zo zeggen.
0: Het regent niet en er is warmte.
2: Het wordt grotendeels ook een lekker zonnig vandaag. En misschien een klein beetje wind nog. Windkracht 5 tot 6 bij ons in de buurt. En het wordt een warme 24 graden vandaag.
0: En over het verkeer dan kunnen we het eens zijn. Het is druk onderweg. De files in de Leidse regio die hoor je nu. De A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Delft en Den Haag-Ypenburg 7 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 16. En tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 7. En dan nog eentje tussen Schiphol en de knooppunt Nieuwemeer 4 minuten. Dan de A4 de andere kant op. Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarensveen en Leidschendam 17 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 3. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Blijswijk en Noordorp 17. Dan de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Sassheim en Kaagdorp 5 minuten. En de andere kant op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar Centrum 13 minuten. Dan de N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 6 minuten. En de laatste de Corbelo-tunnel, de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude tussen knooppunt Ommerdijk en knooppunt Hofvliet 10 minuten vertraging.
2: Je hebt gelijk, ja, dat is wel druk, ja.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Shanna Spiro en Great Expectation. De voor Lost Frequencies en Yannick Davy met de Reality. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Het is na 8:30.
1: Ja, zit je op de fiets, zit je in de auto, ben je onderweg. Ik hoop dat je op tijd op je werk komt. Het is in ieder geval lekker droog.
2: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En als je dan op de fiets zit of in de auto, pak even je telefoon erbij. Nee, grapje. Doe dat vooral niet als je aan het rijden bent.
1: Nee, mono.
0: Mono?
1: Mono.
0: Oh, no. Nee, we zijn uit de stereo. Wat bedoel je?
1: Mono, dat is die campagne dat je dus alleen maar aan één ding denkt tijdens het verkeersdeelnemen. Dat is namelijk aan het verkeersdeelnemen.
0: Oh, ik denk altijd een hele andere ding.
1: Dus niet afgeleid aan door social media, telefoons, belletjes, whatever.
0: Laten we het even over de poll hebben, want er staat weer een nieuwe op onze website. Vind jij dat je genoeg invloed hebt op besluiten van jouw gemeente? En dan zijn er drie antwoordmogelijkheden. Namelijk, ja, er zijn voldoende mogelijkheden. Nee, inwoners worden te weinig gehoord. Of weet ik niet, ik maak er geen gebruik van.
1: Ja, dat is voor mij heel eerlijk. Ik weet het ongeveer wel. Want 10 minuten geleden hadden we nog weer een politicus in de uitzending. Dus ik spreek vaak genoeg politici uit mijn regio. Maar ja, daar blijft het dan wel bij zitten. Ik heb daar niet zoveel behoefte aan om heel veel inspraak te doen. Dus ik zeg eigenlijk, ik weet het wel, maar ik maak er geen gebruik van.
0: Oké. Dat doet op dit moment 15%. 52% zegt nee, inwoners worden te weinig gehoord. En 33% zegt ja, er zijn voldoende mogelijkheden.
1: Wat een politiek geëngageerd clubje zijn jullie al. Luisteraars, wat leuk.
0: Stemmen kan, centraalplus.nl.
2: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Raben, kan je een beetje toveren?
1: Ja, heel goed.
0: Lady Gaga, het is toch een show, Centraal.

0: Lady Gaga en Abracadabra. Het is de Centrapolis ochtendshow. En de Leidse Hout in Leiden bestaat dit jaar 95 jaar en is een echt groen monument. Zaterdag 12 september is er een gratis rondleiding tijdens Open Monumentendag. Tijdens Open Monumentendagen. Daarover bij ons de gast Nicole van der Linden, secretaris van de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout. Nicole, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, veel Leidenaren kennen het als een fijne plek om te wandelen en te ontspannen. Maar waarom is het eigenlijk een groen monument?
1: Het is een groen monument, sorry, omdat het opgericht is als volkspark. Met de bedoeling dat Leidenaren daar dus kunnen recreëren, verpozen. Even uit de binnenstad weg kunnen. En het is altijd nog steeds op die manier behouden gebleven. En daarom is het waard gevonden om het als tot monument te benoemen. Inclusief bepaalde vaste onderdelen die daar vanaf het begin al bij zijn. Om het ook op die manier te kunnen behouden. Dus om te voorkomen dat er gebouwd gaat worden bijvoorbeeld. Of dat er een busbaan aangelegd wordt dwars door het park heen. En daarom heeft het de monumentenstatus gekregen.
0: Dus het is ook beschermd? Dus.
1: Het is beschermd in die zin, ja.
2: En even verpozen. Dat woord heb ik nog niet gehoord. Wat leuk dat je dat zegt, Nicole.
1: Ja, verpozen. Zo is het ooit uit socialistisch oogpunt zelfs bedacht. Ter verpozing van het volk. zodat mensen daar op zondagmiddag, want dat was het enige moment dat ze vrij waren van de vele werk in de fabrieken die er waren in de stad. Dat ze daar konden gaan wandelen, zwemmen zelfs, pootje baden, picknicken op de speelweides. En dat gebeurt eigenlijk nog steeds op die manier. Dus het karakter van het park is eigenlijk nog steeds hetzelfde gebleven zoals het bedoeld is.
0: En dus kunnen jullie meedoen aan de Open Monumentendagen?
1: Ja.
0: Eerst nog even, welke vaste waarden zijn er dan zo belangrijk in de Leidse Hout die al heel lang hetzelfde zijn?
1: De inrichting van het park, bepaalde zichtlijnen noemen we dat. Dus er zijn een soort kruisvormige lijnen waardoor je eigenlijk vanuit de buurt waar het ligt en tot aan Oostgeest het hele park door kunt kijken. Er is heel veel water in het park. Er zijn bepaalde water. Het is een hele ingewikkelde waterhuishouding systeem met de polders eromheen en het water in de buurten en de vijver bijvoorbeeld bij Alrijnen ziekenhuis. Nou, houdt allemaal verband met elkaar. Het sportpark, wat veel mensen misschien niet weten, waar de atletiekbaan is en de tennisbaan, zijn ook onderdeel van het monument. Want die zijn eigenlijk in dezelfde geest van de verpozing, de ontspanning, recreatie van de mensen, is dat daar allemaal aangelegd. Er is een historische fontein. Er zijn bepaalde onderdelen die allemaal echt ook letterlijk aangewezen zijn als onderdeel van het monument.
2: Want even voor degene die misschien sinds 10 minuten in Leiden wonen en gewoon in een studio aan de Lammenschansweg. Waar is dit park?
1: Het is op de grens van Leiden en Oostgeest.
2: Je zei net al, Alrijnen ziekenhuis. Dat is ook
1: Alrijnen, aan de ene kant Alrijnen, Houtlaan, Oestgeesterweg, de Kikkerpolder. Veel mensen kennen dat van de voetbalverenigingen UVS en Luchtdunum.
2: Er zit ook een partijtje scholen daar in de buurt, toch?
1: Ja, je hebt heel veel scholen. Kagerstraat zit daar vlakbij. En dan heb je de Rijnsburgerweg en de Warmonderweg. Daar ligt het zo'n beetje tussenin.
0: Kijk, en jullie hebben ook een boekje ontwikkeld, hè?
1: We hebben een hele serie boekjes. En het vijfde boekje is dit jaar verschenen. Want behalve dat het park een jubileum viert, viert de vereniging dat ook. De vereniging bestaat 40 jaar dit jaar. En ter gelegenheid daarvan hebben we het vijfde boekje wat versneld uitgegeven. Met als thema ook Groen Monument. Dus daar is eigenlijk de hele geschiedenis in vogelvlucht van het park.
0: Ja, kan je nog veel meer over lezen?
1: Ja, zeker.
0: Dan Open Monumentendag 12 september. Wat is er bij jullie te doen? Want je kan natuurlijk naar het centrum van Leiden en dan kan de Hooglandse Kerk in. Dat is allemaal leuk. Maar
1: nou, er zijn 34 monumenten in Leiden alleen al opengesteld. En nog heel veel in Oostgeest. En die beginnen allemaal om 12 uur 's middags een beetje. Daarom hebben wij expres onze wandeling in de ochtend gepland. Dus om 10:30 starten wij met onze rondleiding door het park. En dan vertellen we in ruim een uur, 5 kwartier ongeveer, nemen we de mensen mee. En heel veel mensen wandelen natuurlijk bijna elke dag wel door het park, maar weten niet altijd wat er nou allemaal te zien is of te vertellen is. En dat hangt ook een beetje af van het seizoen wat je tegenkomt. We hebben themawandelingen, die laten we vaak verzorgen door mensen van Naturalis. Dus dat zijn echt biologen, experts. Ja. Maar wij lopen gewoon met onze eigen kennis en ervaring door het park en vertellen over wat we tegenkomen. Aan de mensen die daar interesse voor hebben.
2: En hoe lang moet ik dan aan denken? Want eigenlijk hou ik al heel gauw op zodra ik de reetjes zie. Maar dat is natuurlijk aan het rand. Aan de
1: rand. Echt wel een uur. Vijf kwartier kunnen we daar. En dan hebben mensen nog vaak zo, maar wat nog dit en nog dat en nog vragen. En
0: Ja. Dus dit is eigenlijk ook best wel heel erg bedoeld voor mensen die er gewoon heel veel gebruik van maken ja. al. Maar misschien iets Juist. Meer willen weten over de...
1: Ja.
0: Ja, maar ook ja. voor mensen die er nog nooit geweest zijn.
1: Zeker. Zeker. Maar ook zeker mensen die nou ja, misschien wel dagelijks even hun rondje lopen. Maar misschien weinig idee hebben van waar ze nou eigenlijk doorheen lopen.
0: Kijk, hoeveel plaatsen ja. zijn er?
1: Hoeveel plaatsen?
0: Ja, hoeveel plaatsen, hoeveel mensen kunnen meedoen met de
1: rondleiding? Oh, een stuk of 15 ongeveer. Oh. En als er heel veel belangstelling is, dan doen we een tweede groep. Dan okay. zetten we een extra gids in. Ja.
0: Zaterdag 12 september op ontdekkingstocht gaan door de Leidse Hout. De rondleiding begint om 10:30. Ja. Is gratis, maar aanmelden is wel verplicht. En dat kan via info@vriendenvandeleidsehout.nl. info@vriendenvandeleidsehout.nl. En dan heb je een mooie zaterdagochtend wandeling. En dan daarna kan je de stad in voor de rest van de monumenten.
1: De rest van de monumenten bekijken. Ja,
0: Nicole
1: ja.
0: van der Linden was dat bij ons in de studio. Dank voor de komst.
2: En gefeliciteerd met jullie dubbele verjaardag nog. Hè?
1: Dank je wel. Ja.
0: En veel plezier zaterdag de 12e.
1: Dankjewel.
0: Dit is Lionel Richie, Dancing in the Ceiling.
3: Centraal plus Mark.

0: Back to the 80s. Lionel Richie en Dancing on the Ceiling.
1: Zei je dat nou echt?
0: Wat?
1: Back to the 80s?
0: Nee,
1: het is Pride Week geweest, hè? Dus het zou makkelijk kunnen.
0: Ludo Slappendel in de studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Pride Leiden was natuurlijk.
1: Ja, Pride Leiden was er. En we hebben het live uitgezonden. Komende weekend trouwens de samenvatting van Pride Leiden op televisie bij ons.
0: Zie je dan alle boten in sneltreinvaart?
1: Ja. Zo'n speedboot.
0: Nou, hoe kan je een Pride samenvatten?
1: Je kan natuurlijk stukjes... We hebben ook heel veel interviews gehad. Christine Carrington, die sprak met allemaal gasten. Ja, daar kan je stukken uithalen en dan vooral de boten laten zien.
0: Ja, maar dan, die boten die varen natuurlijk. Maar gaan ze dan sneller varen? Dat bedoel
1: nee, je grap was duidelijk, hè?
0: Lekker weekend gehad?
1: Heerlijk. Ja, ik ben op heel veel plekken in de regio geweest. Ik was zaterdag bij Jaarmarkt Leiden-Dorp. Ik was bij Dorpsfeest Oegstgeest. Daar was ik voor het opnemen van een nieuwe aflevering van Rudo. En ik kan je nu al melden, die is echt hilarisch. Er gebeuren echt super.
0: Ben je weer in het water gelazerd of niet?
1: Nee, dit keer niet. Ik heb wel heel veel opmerkingen afgelopen weekend naar mijn hoofd gekregen. Of ik wel weer droog was en fris rook. Maar in Oegstgeest was echt zo leuk. Dat zie je woensdag op televisie. En zondag ben ik bij Unity NL on tour geweest bij de Vriendenfeest in Leiden-Dorp. Daar hebben we 2 afleveringen opgenomen. Daar was zo'n zielig verhaal. Er zat een meisje, jaar of 20.
0: Okay.
1: En ik interview haar.
0: Zeg,
1: en voor welke artiest kom jij? Ja, Rutger van Barneveld. Ik zeg, maar die komt helemaal niet. Dus dat meisje, echt zo'n gezicht.
0: Ja.
1: Dus die moeder zei, ja, nee. Nee, dat klopt. Maar ik had gezegd tegen haar dat Rutger kwam. Want anders wilden ze niet mee.
0: Oh, zo. Die heeft een klote
1: dag
0: gehad.
1: We hebben het goed gemaakt. We hebben gefacetimed met Rutger. En ze heeft met hem kunnen bellen.
0: Oh, je hebt gewoon al die nummers in je telefoon staan.
1: Nou ja, Elmar.
0: Oh, ja.
1: Dus ik heb even Elmar's telefoon gepakt. En toen hebben we Rutger ook weer in de uitzending gefacetimed. Dus binnenkort zie je weer Rutger via FaceTime in de uitzending.
2: Maar dat is makkelijk. Dus als je gewoon even iemand moet hebben, dan moet je gewoon Elmar's telefoon jatten. Zijn code is 1234 trouwens. Zijn telefoon, dan weet je dat ook gelijk.
1: Maar die kan hij niet onthouden, dus heeft hij er 0000 van gemaakt. Nee, maar als je Elmar's telefoon hebt, dan daar zit, dat is echt wel wat waard.
0: Oké. Okay.
1: Nou, als je ooit Elmar gijzelt, of zo, dan kan je telefoon als losgeld vragen.
0: Ik weet zeker dat hij zit te luisteren.
1: Dus,
0: ik denk dat hij zometeen heel boze studio binnenstormt. Maar tegen die tijd draaien wij alweer lekker muziek. Want zometeen begint jouw programma.
1: Ja, en daar hebben we inderdaad heel veel muziek. En natuurlijk ook nog reportages van het afgelopen weekend. Paul Albers was bijvoorbeeld nog bij de ZZ Leiden vrouwen. En een beetje terugblikken. En ik wil eigenlijk nog even proberen. Ik heb hem net een appje gestuurd met David Nieuwenburg te bellen. Van Nieuwenburg Sfeer en Interieur. Die krijgen vandaag het predicaat hofleverancier.
0: Oh, kijk, hè, dan moet je toch 100 jaar bestaan of zo?
1: Ja,
0: of,
1: en vanmiddag is er een heel feestelijk ding voor genodigden in de Hooglandse kerk. En volgens mij gaan we er zelfs met het Centraal Plus Nieuws heen.
0: Kijk, hè. Rudo, dankjewel en veel plezier met je show zometeen. En de ochtendshow is er morgen natuurlijk weer.
3: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door al eventjes met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
2: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
1: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt zo te zien achter ons, maar er zijn een paar problemen overgebleven. Allereerst de A16 Rotterdam-Breda. Bij Bergse Hoek is een ongeluk gebeurd. Vanaf 16hoven een file van een kwartier. Er is maar één rijstrook open. Vertraging kan daar nog wel eens op gaan lopen. Verder een pechgeval bij Nooddorp op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Vanaf Zevenhuizen een kwartier extra. De weg is er gelukkig wel weer vrij. En verder nog hier en daar wat dagelijkse drukte, zoals de N434 richting Zoeterwoude. Tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hoefvliet 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hi bij Central Plus. Welkom maandagochtend. Rudo hier tot 1 uur. Met natuurlijk het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En daarbij ook het nieuws dat afgelopen weekend de vrijwilligersprijzen zijn uitgereikt. In Leidendorp. Het gebeurde op de jaarmarkt daar. En we waren erbij met het Centraal Plus nieuws. We spraken onder andere met wethouder Daan Binnendijk over deze prijzen.
1: Wij hebben de vrijwilligersprijzen voor dit jaar uitgereikt. We hadden 3 prijswinnaars. We hadden 2 individuele vrijwilligers die we een prijs hebben gegeven. En een vrijwillige organisatie. En ik moet erbij zeggen dat al diegenen die genomineerd waren, die hebben ook allemaal een taart gewonnen. Dus eigenlijk hebben wij geen enkele genomineerde met lege handen weg laten gaan.
2: Wie waren de winnaars?
1: De winnaars waren Femi van Wezel. Die heeft zich heel erg ingezet en dat doet ze nog steeds voor de plaatselijke korfbalvereniging Velocitas en voor de avondvierdaagse. En we hebben dat ook uitgereikt aan Kees van Duivenbode. Die heeft zich heel erg ingezet vrijwillig voor de Elkeliek school. En die school stopt helaas. En het bijzondere vind ik, hij is 88. Dus je ziet ook dat we vrijwilligers hebben van jong tot oud. En qua organisatie hebben we dat uitgereikt aan Hospice de Mare. Die hebben momenteel meer dan 100 vrijwilligers. Maar dat is een hele belangrijke organisatie in ons dorp.
2: Waarom is het uitreiken van zo'n vrijwilligersprijs zo belangrijk?
1: Nou, dan accentueren we weer eens een keertje hoe belangrijk vrijwilligers zijn. En niet het accentueren dat ze belangrijk zijn, maar dat het ook gezien wordt wat ze doen en dat we ze enorm waarderen.
0: En ze werden dus in het zonnetje gezet, die vrijwilligers, afgelopen zaterdag tijdens de jaarmarkt. Ze werden letterlijk in het zonnetje gezet, want het was hartstikke mooi weer. En Kees van Duivenbode die won naast Femi een persoonlijke individuele prijs. En dat zag hij niet aankomen.
3: Nee, ik zag hem echt niet aankomen, nee. Ik was bij mijn kleinzoon aan het koffie drinken. En toen moesten we even snel naar de uitmarkt om even te kijken wat daar allemaal los was. En zodoende, ik was er dus echt niet op voorbereid.
2: Wat voor vrijwilligerswerk doet u?
3: Ik doe eigenlijk nu niet veel meer. Maar ik doe nog wel iets voor de voetbalvereniging. Maar hier in Leiderdorp heb ik ontzettend veel gedaan. Ik heb bijna 30 jaar vrijwilliger geweest bij de Elkeliek. Dat hoorde je er net wel. En verder ben ik 23 jaar bestuurslid geweest van de sportvereniging. En ik heb verschillende spelden mogen ontvangen, ook van de koningin. En dat hakte er wel in, dat vond ik wel leuk.
2: Wat vindt u ervan dat u nu de vrijwilligersprijs gewonnen heeft?
3: Nou, ik ben een beetje overdonderd. Ik had dat niet op gerekend, want ja, ik ben dus gepensioneerd en ik doe natuurlijk minder dan vroeger. En nu word ik ineens in de bloemetjes gezet hier en zo. Nou, dat vond ik wel leuk. Centraal Plus.

0: The Shape of You, Ed Sheeran en ook Ash hoorde je nog. Stop the Wedding en Total Tarts met Standing Strong Together. 9:30, tijd voor het nieuws. Daarna hoor je onder andere Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Bij een boksschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden is vannacht een brand ontstaan na een explosie. Voor de deur van de boksschool stond op de tegels Deadline War op de tegels gespoten. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen en bewoners van een bovenliggende woning moesten tijdelijk hun woning uit. De politie doet onderzoek naar de brand en explosie aan de Hoge Rijndijk. De botenparade van de Pride Leiden voer zaterdag door de grachten van de Leidse binnenstad. De Pride was gezegend met mooi weer, waardoor er ook dit jaar weer heel veel mensen langs het water stonden. De Pride was ook live te zien bij Streekomroep Centraal Plus. Komend weekend is er een samenvatting van de Pride te zien. Op vrijdag en zaterdag wordt deze direct na het Centraal Plus weekoverzicht uitgezonden. De samenvatting komt ook online te staan op centraalplus.nl. De rodeo stier die op de jaarmarkt in Leiderdorp stond heeft €450 opgeleverd voor Stichting Historisch Brandweermaterieel Leiderdorp. Bezoekers konden voor €2 op de stier plaatsnemen. Degene die er het langst op zat won €100. Het record staat op 3 minuten en 12 seconden op een naam van een 12-jarige jongen uit Leiderdorp. De stier reed zijn rondjes tussen 10 en 5 en was vooral in trek onder kinderen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, zonnige periode. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig. Aan de zuidwestkust neemt de wind toe naar vrij krachtig. Er is kans op een buitje. In de regio wordt het 24 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files zijn snel aan het oplossen. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Maar in het land is er nog maar één file van 10 minuten of langer. Het staat op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen 16hoven en Bergse Hoek. 2 kilometer en 10 minuten. De rechter rijstrook is dicht na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Robin Schulz en Take It Slow bij Central Plus. Goedemorgen, 7 september is het vandaag. Wie zijn de jarig? Nou, Gracie Abrams hoor je ook vaak hier bij Central Plus. Is jarig, 27 is ze geworden. Nederlands dammer Jan Groenendijk ook jarig. En die is 28 geworden. Verder is Alyssa Diaz jarig, Amerikaanse actrice 41. En Dominique van der Hulst, of Van Hulst, de Nederlandse zangeres Doe, kennen we onder andere van Heaven. Hè? Heeft al een paar jaar geen muziek uitgebracht, 45 in ieder geval. Het is ook de verjaardag van Shannon Elizabeth, Amerikaanse actrice, 53. En de Franse voetballer Marcel Desailly is ook jarig, die is 58 geworden. Cabaretier Peter Heerschop, 66. En Carla Honing, Nederlandse presentatrice, 69. Julia Kavner is jarig, de actrice is vandaag 76 geworden. En de laatste die ik voor je heb, die ken je zeker. En die ga je ook herkennen aan de tonen van haar liedje. Het is Gloria Gaynor op de 77ste verjaardag met I Will Survive.

bij Centraal Plus. Zometeen in deel 2 van Ludo. Ja, normaal nemen we altijd even het nieuws van de afgelopen dagen met je door op maandag. Zometeen niet. Zometeen gaan we bellen met David Nieuweburg. Hij is ondernemer uit Zoeterwoude en er staat een bijzondere dag op de planning vandaag. Ze worden namelijk hofleverancier. Ja, als ze er een beetje klaar voor zijn, hoor je zometeen in het tweede deel van Ludo. En daarin hoor je zometeen ook nieuwe muziek van Hugo, Moving to the Sun. Ludo!

0: Laat ik los.
1: Dit is Centraal Plus. Luister ook via onze app. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Coral Negens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
3: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
2: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
4: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
2: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste loodjes van de ochtendspits. In Zuid-Holland gaat het mis op de A4, Amsterdam-Den Haag. Bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 40 minuten vanaf Zoeterwoude. Omrijden kan via Wassenaar, volgt dan de A44. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

10 uur geweest. Ja, we gaan het even anders doen als anders. Normaal nemen we over een kwartiertje of zo altijd even het nieuws met je door. Wat speelt er in de Leidse regio op onze website centraalplus.nl. En dan vooral het nieuws van afgelopen weekend. Maar hey, dat gaan we nu niet doen. Want zometeen ga ik bellen met David Nieuwenburg. Hij is van Nieuwenburg Sfeer. En zij ontvangen vandaag het predicaat hofleverancier. Vanmiddag vanaf 3 uur in de Hooglandse Kerk is dat. Ja, willen we toch weer weten hoe het met de spanning gaat daar. Dus ik ga jou nu alvast vragen om naar onze website te gaan. Centraalplus.nl of kijk even in onze gratis nieuwsapp. Kies een nieuwtje uit van afgelopen weekend. En kom door met je tracksuggestie. En doe dat via rudo@centraalplus.nl. rudo@centraalplus.nl komt jouw aangevraagde plaatje zo meteen in de uitzending. Dan weet jij de Bluetooth Bamboo Centraal Plus speaker. Die gaan we dan naar je toe sturen. Hey, deel 2 van Rudo dus. Met zo meteen Morgan Wallen. Love Somebody hoor je naar Zara Larsson. Dit is Midnight Sun. Rudo!

0: Morgan Wallen, Love Somebody bij Centraal Plus. Goedemorgen, we gaan bellen met David Nieuwenburg. Samen met zijn vrouw Poetje Nieuwenburg hebben zij het bedrijf Nieuwenburg Sfeer. En vandaag ontvangen zij het predicaat hofleverancier. Hoog tijd om even te bellen met David en eens even te kijken hoe het gaat met de zenuwen. Goedemorgen, David.
1: Goedemorgen, Rudo.
0: Ja, je klinkt nog zelfverzekerd en niet echt heel erg gespannen. Het is toch een bijzondere dag. Jullie worden vandaag hofleverancier. Wat doet dat met jullie dan?
1: Dat is natuurlijk heel bijzonder. Het zijn 5 generaties Nieuwenburg in 1 rechte familielijn. Dat is echt bijzonder. Ja, daar gaan we van genieten vandaag.
0: En vandaag is dan die dag, maandag 7 september 2026. Ja, hoe voel je je dan aan zo'n voorochtend, voor die middag waarin dat gaat gebeuren in de Hooglandse Kerk straks?
1: Ja, hoe voel je? Blij, ook een klein beetje gezonde spanning natuurlijk. Maar het meeste is voorbereid, is klaar. Nog een paar kleine dingetjes en dan gaan we gewoon ervan genieten van deze mooie dag. Het is een mooie dag.
0: Zijn jullie, de zon schijnt, dat sowieso. Maar zijn jullie dan nu vandaag nog aan het werk of ligt het bedrijf stil?
1: We beginnen allemaal wat later. En aan het werk. Onze medewerkers gaan de mensen verzorgen in de Hooglandse Kerk. Dus dat is eigenlijk wel werk.
0: Jullie zijn ingehuurd voor je eigen feestje.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, want even voor de mensen die... wij kennen elkaar, David en Poetje Nieuwenburg. Eigenlijk wel bekende namen, zeker in de ondernemerswereld in Leiden. Voor de mensen die nu deze naam voor het eerst horen... Wat doen jullie eigenlijk vanuit Nieuwenburg Sfeer?
1: Vanuit Nieuwenburg Sfeer vrij breed. Maar het grootste gedeelte zijn wij evenementen aan het opbouwen en decoreren. Voorzien van mooie dingen, tafels, bloemenplanten. Alles om een mooie sfeer te maken.
0: Ja, dat doen jullie dus al 125 jaar. Dat kan van kleine partijen gaan. Maar het zijn ook hele grote zalen die jullie inrichten.
1: Dat kan ook. Van een klein bloemetje tot alles erop en eraan. Complete bruiloften. We werken ook voor de Olympische Spelen. NSC, NSF. Dat is een leuke klant van ons. Farmacie. Ja, heel erg divers. Er is geen dag hetzelfde.
0: Wist je dat deze dag eraan zou komen? Want als je dan zoveel generaties al doorgaat, dan komt op een gegeven moment dat predicaat. Ik wil niet zeggen vanzelf, maar die komt natuurlijk dan wel steeds meer in zicht. Is dit iets waar jullie al jaren naartoe leven?
1: Zeker. We hadden het bij 100 jaar al kunnen doen. Toen hebben we ook een receptie gehouden in de Hooglandse Kerk. Toen vond ik het allemaal een beetje heel veel werk. Had ik nog niet de rust daarvoor. Nu hadden we de rust gevonden om het op ons gemak aan te vragen. Het duurt 9 maanden. Dat je het hebt, dus je moet echt op tijd zijn. En het mag alleen bij 100 of 125 enzovoorts. Dus het was het jaar daarvoor. En God, ik word ook een dagje ouder. Ik denk, mooie kroon op mijn werk. Vandaar.
0: Ja, en staat de opvolging alweer klaar? Gaat het na jullie door?
1: Waarschijnlijk staat er opvolging klaar.
0: En dat blijft gewoon in de familie dan ook?
1: Dan blijft het in de familie. En zelfs met Nieuwenburg enzovoorts, ja.
0: Ik wens jou en Poetje vanmiddag heel veel plezier. Wij zijn erbij met het Centraal Plus nieuws. Dus morgenavond ook te zien bij ons op televisie hoe dat predicaat aan jullie wordt uitgereikt. David, succes vanmiddag.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook.

0: John Jorden, Turn the Lights Off hier op Centraal Plus. Met Sarah zometeen Het Held High. En ook Alex Warren komt eraan met Passenger.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Bij een boksschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden is vannacht een brand ontstaan na een explosie. Voor de deur van de boksschool stond op de tegels Deadline War op de tegels gespoten. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen en bewoners van een bovenliggende woning moesten tijdelijk hun woning uit. De politie doet onderzoek naar de brand en explosie aan de Hoge Rijndijk. De botenparade van de Pride Leiden voer zaterdag door de grachten van de Leidse binnenstad. De Pride was gezegend met mooi weer, waardoor er ook dit jaar weer heel veel mensen langs het water stonden. De Pride was ook live te zien bij streekomroep Centraal Plus. Komend weekend is er een samenvatting van de Pride te zien. Op vrijdag en zaterdag wordt deze direct na het Centraal Plus weekoverzicht uitgezonden. De samenvatting komt ook online te staan op centraalplus.nl. De rodeo-stier die op de jaarmarkt in Leiderdorp stond heeft €450 opgeleverd voor Stichting Historisch Brandweermaterieel Leiderdorp. Bezoekers konden voor €2 op de stier plaatsnemen. Degene die er het langst op zat won €100. Het record staat op 3 minuten en 12 seconden op een naam van een 12-jarige jongen uit Leiderdorp. De stier reed zijn rondjes tussen 10 en 5 en was vooral in trek onder kinderen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Zonnige periode. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig. Aan de zuidwestkust neemt de wind toe naar vrij krachtig. Er is kans op een buitje. In de regio wordt het 24 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Je kan omrijden via Wassenaar over de A44. Ook op de A44 loopt het daardoor vast richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu, meer muziek voor jou.

0: Alex Warren, Passenger, Centraal Plus. Het is 11:30 geweest.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Een parkiet zat zaterdagavond verstrikt in een reclamevlag van een bouwmarkt aan de Lammenschansweg in Leiden. De brandweer die heeft het diertje naar beneden gehaald en meegenomen naar de kazerne. En de dierenambulance heeft het dier daar opgehaald. Hoe de parkiet in de vlag terechtgekomen is niet bekend. Mogelijk is het beestje uit een huis ontsnapt. Nou, dit en ander nieuws kun je nu lezen op onze website. Dat is centraalplus.nl. Rens stuurde in ieder geval een tracksuggestie. Over een vogel, want hij zegt ja, een vogel die verstrikt is in een vlag doet mij denken aan Nelly Furtado, I'm Like a Bird. En de link is dan het vogeltje natuurlijk. Hè. Morgen weer mag je weer meedenken en een plaatje bij het nieuws bedenken. Wil je trouwens een foto van het zielige vogeltje zien? Moet je even kijken op

was een arm vogeltje verstrikt geraakt gisteren in een reclamevlag. Bij een bouwmarkt aan de Lammensgansweg in Leiden. Foto kun je vinden op onze website centraalplus.nl. En Rens wilde daarom I'm Like a Bird horen van Nelly Furtado. Kijken we nog even naar het weer. Vandaag is in onze regio kans op een paar buien. En die trekken wel weer weg. In de loop van de dag komen er dan zonnige perioden. Er staat een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. En de temperatuur kan zelfs oplopen naar 25 graden. Morgen bewolking en regen. En de temperatuur zakt dan naar een graad of 18. Kijk ook nog eventjes naar het weer van woensdag. Ook dan weer buien en 17 graden. Donderdag lijkt een mooie dag te worden met 19 graden en zon.

Zo vrienden, Carpenter met Taste op Centra Plus. Zometeen deel 3 van Rudo met daarin onder andere Sorry Papi van Topic en Becky G. Rudo! Becky G, Sorry Papi, hoor je zometeen hier in het derde deel van Rudo. We checken dan ook nog even wat voor dag het vandaag is. Het is 7 september, maar er wordt vast wat gevierd, nationaal of internationaal. Daar mag jij dan weer een track bij gaan bedenken. Dat zometeen in deel 3 van Rudo. Ook het NOS nieuws komt eraan. En eerst hier een mooie classic van Toni Braxton. Dit is Unbreak My Heart op Centraal Plus.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Hey Wouter Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. Verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet, heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Den Haag gebeurde eerder een ongeluk tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet. Goed nieuws, want de weg is weer vrij. Je hebt hier nog 10 minuten vertraging. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag heb je tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D. Oh. Op de radio.
0: Op deze maandag. Welkom 7 september. Het is een druk weekend geweest in onze regio. Met onder andere het dorpsfeest in Oegstgeest. De vriendenfeesten in Leiden-Dorp. Pride Leiden natuurlijk. En ook nog eens een keer de jaarmarkt in Leiden-Dorp. Later vandaag zie je ook wat verslagen nieuwsreportages van afgelopen weekend voorbij komen op onze website centraalplus.nl. Daar waren we onder andere bij de uitreiking van de vrijwilligersprijs in Leiden-Dorp, waar trouwens Hospice de Mare €500 won. Hey, welkom, het is deel 3 van Rudo. Wat voor dag vieren we nou eigenlijk vandaag? Nou, er zijn er 3. Ik kan je er alvast eentje verklappen onder de dag. Onder andere de dag van de schone lucht. Maar er zijn meer dagen, zometeen hoor je er meer over in Rudo. Waar je ook Miley Cyrus hoort, de pluswerk deze week. Base Persuade, One Republic, Runaway en eerst Eva Max.
2: Rudo!

0: pluswerk deze week. Miley Cyrus, Bass Persuades. Had ook zomaar de nieuwste Lady Gaga kunnen zijn, hè, qua sound.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: maandag 7 september 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Het is de internationale dag van de schone lucht. Misschien kan je nog wel een leuk plaatje met lucht bedenken. De internationale dag van de ziekte van Duchenne. Dat is een aangeboren erfelijke spierziekte. Hij komt voornamelijk voor bij jongens. Verder is het ook de internationale dag van de politiesamenwerking. Weet je een leuk plaatje over politie? En bijvoorbeeld iets van de police, een plaatje over schone lucht of de ziekte van Duchenne, even mailen naar rudo@centraal.nl.

0: Ray, and where is my husband op Centraal Plus, waar het 11:30 is. Ik heb een overzicht van het nieuws voor je. Dat nieuws vind je ook op onze website centraalplus.nl en in onze gratis app. En daarna hoor je onder andere Coldplay hier en ook Temper City komt eraan, Self-Aware.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. De brandweer heeft haar handen vol gehad aan een paard dat zondagochtend te water was geraakt aan de Multatulilaan in Voorschoten. Het dier stond in een weiland tegenover de Multatulilaan en rond 7:30 's ochtends werd ontdekt dat het paard in de sloot stond. De brandweer heeft het dier op het droge gekregen en mede doordat het paard op adem moest komen duurde de reddingsactie zo'n 2 uur. Rond 9:30 kon het dier terug naar de stal. De hulpdiensten werden in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen voor een man die met zijn scootmobiel in het water was beland. Het ongeval gebeurde rond 1 uur 's nachts bij Park de Houtkamp aan de Engelendaal in Leiden-Dorp. Het slachtoffer werd door omstanders uit het water gehaald en werd vervolgens behandeld door het ambulancepersoneel. De gemeente is ingelicht zodat zij de scootmobiel uit het water kan halen. En de gezamenlijke kerken in Oegstgeest organiseerden gisteren tijdens de tweede editie van Dorpsfeest Oegstgeest een kerkdienst in de feesttent. Onder de naam Kerk op het Plein kwamen inwoners bij elkaar voor een moment van ontmoeting, bezinning en muziek. De dienst werd gehouden in een volle feesttent. Bezoekers konden deelnemen aan gebed en zang en er was gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Ook vond er een zegening plaats. Met gesproken woord en muziek werd er stilgestaan bij de samenkomst die ontstaat op feesten, ook in slechte tijden. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Eerst zijn er nog enkele wolkenvelden, maar al snel krijgen we perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Er staat een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind die vanmiddag zuidwestelijk wordt. Aan de kust kan het wat harder waaien. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 25 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

The Weeknd en Save Your Tears en ook Bluff and the Counting Crows, The Holiday in Spain. Gaat een beetje over mijn vakantie. Ik had een holiday in Spain afgelopen jaar, maar ik zal vast niet de enige geweest zijn. Zeker niet op de Canarische eilanden, want het leek gewoon wel een zonnig Nederland wat dat betreft. Hey, deel 4 van Rudo. We gaan zo meteen de maandagmiddag starten en dat doen we met Ella Langley en Choosing Texas. Rudo! Zou die dan in het Nederlands gewoon Ellen de Lange heten? Ella Langley. Ik denk dat dat een beetje de vrije vertaling is. Nou, in ieder geval haar eerste hit, Choosing Texas, hoor je zometeen. En zometeen nog meer van het Centraal Plus nieuws in deel 4 van Rudo. En nu hier Bruno Mars. Dit is Risk It All.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Ruudo.

Casio, Reggaeton Lento en Ella Langley Jordan Choosing Texas hier. En daarmee is de maandagmiddag gestart. Welkom. Centraal Plus staat aan en jij zit waarschijnlijk aan de lunch. Eet smakelijk in ieder geval, maar ik ben bij je nog tot 1 uur. Met zometeen meer over de sportprijzen in Oegstgeest. Die zijn uitgereikt afgelopen weekend tijdens de tweede editie van het Dorpsfeest. En lekkere tracks voor je. Tame Impala, Loser komt eraan. Dua Lipa met Illusion en eerst Alesso met Sasha en Destiny. Rio!

0: Tame Impala en Loser bij Centraal Plus. Tijdens het dorpsfeest van Oegstgeest werden dit weekend de Oegstgeester sportprijzen uitgereikt. De winnaar van de categorie Sportman van het jaar is Mac Visser, die helaas niet zelf bij de prijsuitreiking kon zijn. Dus nam zijn trotse vader de prijs in ontvangst.
1: Ja, ja, zeker. Fantastisch. Ja, dus dankbaar voor de jongen. Mooi.
2: Welke prijs heeft hij gewonnen?
1: Het Sportman van de Oegstgeest.
2: En welke sport doet hij ook alweer?
1: Tennis.
2: Wat is nou de grootste prestatie die hij de afgelopen tijd heeft gehaald volgens u?
1: Dit jaar heeft hij meegedaan aan de Libema Open. Dat is dat grastoernooi in Rosmalen. Dus dat is wel fantastisch. Dat is een ATP 250 toernooi. Dus dat was wel een hele mooie prestatie om deel te mogen nemen. Dus dat smaakt naar meer. Dus, en vanavond heeft hij zich geplaatst voor de finale van het internationaal toernooi in Haren in Groningen. Dus gaat de goede kant op.
2: Jij kon er zelf ook niet bij zijn dus?
1: Helaas niet. Hij heeft ons hierheen gestuurd. We hadden er graag bij zijn, maar we kunnen niet overal bij zijn steeds.
2: Hoe is het dan om als vader zijnde eigenlijk dan de beker van je zoon in ontvangst te mogen nemen?
1: Ja, dat moet hij natuurlijk lekker zelf doen. Als vader is dat een beetje... natuurlijk ook heel mooi, trots aan zijn ouders. Maar liever zie ik hem natuurlijk zelf hier staan. Maar fantastisch.
0: De vader van Mac Visser dus. Ja, en er waren ook nog andere prijzen die uitgereikt werden. Dames, één bijvoorbeeld van de Oegstgeester Lawn Tennis Club, de OLTC, werd het weekend uitgeroepen tot sportploeg van het jaar. Dat gebeurde dus ook tijdens dat dorpsfeest. En je hoort drie dames van deze sportploeg. En ook die waren erg blij.
3: Ja, blij. En verrast denk ik ook wel een beetje, toch?
4: Ja, ik had het eigenlijk in eerste instantie helemaal niet verwacht. Maar ja, ik ben hartstikke blij.
3: Ja, zeker. Ja. Nee, wij stonden op het podium en zeiden dat worden de mannen van de waterpolo. Maar dan wordt opeens onze naam genoemd. Dus dat is natuurlijk superleuk.
2: Wat voor sport beoefenen jullie ook alweer?
4: Tennis allemaal, ja. We hebben wel een paar van ons in het team hebben al langer met elkaar gespeeld. We zijn eigenlijk voor het eerst dit jaar met elkaar een damesteam gevormd. En gelijk naar de Eredivisie. Dus dat is echt heel gaaf.
2: Ja. Eigenlijk een prijs in je eigen dorpje in Oegstgeest. Hoe belangrijk is dat voor jullie?
3: Nou, ik vind het wel heel erg belangrijk. Ik vind sowieso sport in het algemeen voor kinderen, maar ook voor volwassenen super belangrijk. En dat wij hier mogen staan is natuurlijk fantastisch.
2: Ja. Dan zie ik één prijs en ik zie een kleiner beeldje. Ja. Ik zie drie dames. Hoe gaan jullie dit doen?
3: Ja, nou ja, we hadden het er al over. We missen er nog drie, dus we zijn met z'n zes in totaal. Maar nee, de grote beker die gaan we denk ik ergens op OLTC een mooi plekje geven. Het is natuurlijk gewoon mooi om te laten zien wat we met elkaar hebben gepresteerd. En iedereen heeft een eigen prijsje meegekregen. Dus we kunnen ook allemaal individueel nog lekker genieten hiervan.

0: Martin Garrix en Carolina Liar Smell en Diana King, you're the shy guy hier op Centraal Plus. Tijd voor het nieuws, daarna Pommelien, Thijs en Mo, het midden.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De brandweer heeft haar handen vol gehad aan een paard dat zondagochtend te water was geraakt aan de Multatulilaan in Voorschoten. Het dier stond in een weiland tegenover de Multatulilaan en rond 7:30 's ochtends werd ontdekt dat het paard in de sloot stond. De brandweer heeft het dier op het droge gekregen en mede doordat het paard op adem moest komen duurde de reddingsactie zo'n 2 uur. Rond 9:30 kon het dier terug naar de stal. De hulpdiensten werden in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen voor een man die met zijn scootmobiel in het water was beland. Het ongeval gebeurde rond 1:00 s'nachts bij Park de Houtkamp aan de Engelendaal in Leiden-Dorp. Het slachtoffer werd door omstanders uit het water gehaald en werd vervolgens behandeld door het ambulancepersoneel. De gemeente is ingelicht zodat zij de scootmobiel uit het water kan halen. En de gezamenlijke kerken in Oegstgeest organiseerden gisteren tijdens de tweede editie van Dorpsfeest Oegstgeest een kerkdienst in de feesttent. Onder de naam Kerk op het Plein kwamen inwoners bij elkaar voor een moment van ontmoeting, bezinning en muziek. De dienst werd gehouden in een volle feesttent. Bezoekers konden deelnemen aan gebed en zang en er was gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Ook vond er een zegening plaats. Met gesproken woord en muziek werd er stilgestaan bij de samenkomst die ontstaat op feesten, ook in slechte tijden. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Eerst zijn er nog enkele wolkenvelden, maar al snel krijgen we perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Er staat een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind die vanmiddag zuidwestelijk wordt. Aan de kust kan het wat harder waaien. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 25 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en Moordrecht is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de rechterrijstrook dicht en heb je 3 kwartier vertraging. Je kan omrijden via Den Haag. Ook de andere kant op de A20 loopt het vast, richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Cat's Eye, Animal en ook nog Pommelien Thijs en Mo Jorden het midden hier bij Centraal Plus. Waar het inmiddels 12:30 geweest is. Op onze website trouwens weer een nieuwe poll. Iedere week willen we jouw mening weten over dingen die spelen in de Leidse regio en Wassenaar. In ieder geval gaat het nu over de invloed op de gemeente. Vind jij dat je genoeg invloed hebt op besluiten van jouw gemeente? Ja, er zijn voldoende mogelijkheden. Nee, inwoners worden te weinig gehoord of je weet het niet omdat je er geen gebruik van maakt. Wil je de tussenstand weten? Nu even kijken op onze site centraalplus.nl en stem gezellig even mee, hè? Sometimes.

New Religion, BB Rexha, Fadeless bij Centra Plus. Tot zover de show van vandaag. Vanmiddag hier de middagshow met Elmar. Met hoog bezoek in de studio. De Bogaartjes komen langs. Die ken je van de Real Life Soap. De horecafamilie uit Leidschendam-Voorburg. Die heel veel horecazaken hebben. Die zijn nu ook genomineerd. Althans bij de laatste 10 van de televisiering. Ze willen bij de laatste 3 komen. En daar hebben ze jouw hulp bij nodig. Vanmiddag de Bogaartjes dus hier. Vanmiddag in de uitzending bij Elmar vanaf 4 uur. Ik ben er morgen weer met een nieuwe aflevering van Rudo. Direct na de ochtendshow met Mark en Rabin. Wens je een fijne maandag. En ik heb nu nog Shanna Spyro voor je. Die on this hill.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Verdaes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan, waarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een half uur vertraging. En de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De brandweer heeft haar handen vol gehad aan een paard dat zondagochtend te water was geraakt aan de Multatulilaan in Voorschoten. Het dier stond in een weiland tegenover de Multatulilaan en rond 7:30 's ochtends werd ontdekt dat het paard in de sloot stond. De brandweer heeft het dier op het droge gekregen en mede doordat het paard op adem moest komen duurde de reddingsactie zo'n 2 uur. Rond 9:30 kon het dier terug naar de stal. De hulpdiensten werden in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen voor een man die met zijn scootmobiel in het water was beland. Het ongeval gebeurde rond 1 uur 's nachts bij Park de Houtkamp aan de Engelendaal in Leiden-Dorp. Het slachtoffer werd door omstanders uit het water gehaald en werd vervolgens behandeld door het ambulancepersoneel. De gemeente is ingelicht zodat zij de scootmobiel uit het water kan halen. En de gezamenlijke kerken in Oegstgeest organiseerden gisteren tijdens de tweede editie van Dorpsfeest Oegstgeest een kerkdienst in de feesttent. Onder de naam Kerk op het Plein kwamen inwoners bij elkaar voor een moment van ontmoeting, bezinning en muziek. De dienst werd gehouden in een volle feesttent. Bezoekers konden deelnemen aan gebed en zang en er was gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Ook vond er een zegening plaats. Met gesproken woord en muziek werd er stilgestaan bij de samenkomst die ontstaat op feesten, ook in slechte tijden. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Eerst zijn er nog enkele wolkenvelden, maar al snel krijgen we perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Er staat een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind die vanmiddag zuidwestelijk wordt. Aan de kust kan het wat harder waaien. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 25 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf en 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou. Meer muziek.
1: Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. De brandweer heeft haar handen vol gehad aan een paard dat zondagochtend te water was geraakt aan de Multatulilaan in Voorschoten. Het dier stond in een weiland tegenover de Multatulilaan en rond 7:30 's ochtends werd ontdekt dat het paard in de sloot stond. De brandweer heeft het dier op het droge gekregen en mede doordat het paard op adem moest komen duurde de reddingsactie zo'n 2 uur. Rond 9:30 kon het dier terug naar de stal. De hulpdiensten werden in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen voor een man die met zijn scootmobiel in het water was beland. Het ongeval gebeurde rond 1:00 s'nachts bij Park de Houtkamp aan de Engelendaal in Leidendorp. Het slachtoffer werd door omstanders uit het water gehaald en werd vervolgens behandeld door het ambulancepersoneel. De gemeente is ingelicht zodat zij de scootmobiel uit het water kan halen. En de gezamenlijke kerken in Oegstgeest organiseerden gisteren tijdens de tweede editie van Dorpsfeest Oegstgeest een kerkdienst in de feesttent. Onder de naam Kerk op het Plein kwamen inwoners bij elkaar voor een moment van ontmoeting, bezinning en muziek. De dienst werd gehouden in een volle feesttent. Bezoekers konden deelnemen aan gebed en zang en er was gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Ook vond er een zegening plaats. Met gesproken woord en muziek werd er stilgestaan bij de samenkomst die ontstaat op feesten, ook in slechte tijden. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Eerst zijn er nog enkele wolkenvelden, maar al snel krijgen we perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Er staat een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind die vanmiddag zuidwestelijk wordt. Aan de kust kan het wat harder waaien. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 25 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Nieuws-app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. En we gaan beginnen de middagshow voor maandag 7 september met Taylor Swift. Dit is Anti-Hero.

dat echt al maandenlang in de top 10 staat van de 30 van Centraal Plus. En staat op naam van Another and 45 Ultra met Talk to You. Die hoorde je bij Centraal Plus en daarvoor Taylor Swift en Anti-Hero. Goedemiddag en welkom. Het is even na drieën, maandag 7 september. Dat betekent de kick-off van een nieuwe werkweek en een nieuwe schoolweek. Deze week, ja, vandaag warm buiten. Morgen wordt het minder en later deze week gaat het ook flink regenen. En dan lijkt het een beetje alsof de herfst echt zijn intrede heeft gedaan. Met ook temperaturen die dan fors naar beneden gaan.

0: Sommieu, Morning en Ariana Grande. Ze heeft een sabbatical aangekondigd. Je hoorde Into You bij Centraal Plus. Afgelopen weekend en ja, misschien dat je het ook wel een klein beetje aan mij kan horen. Het was een druk weekend, het was een lang weekend. Maar ik moet zeggen, het was wel een heel gezellig weekend. Met onder andere de jaarmarkt in Leiderdorp afgelopen zaterdag. Gisteren Unity NL on Tour tijdens de vriendenfeesten in Leiderdorp. Ook dat was weer een mooie editie. Ja, en daarnaast hadden we natuurlijk ook de Pride Leiden, het dorpsfeest in Oegstgeest. Dus ja, kortom, er was heel erg veel te doen. En wil je nou meer weten over het weekend? Misschien ben je erbij geweest en wil je een verslag teruglezen of wat foto's bekijken? Dat kan natuurlijk op onze eigen website centraalplus.nl. Onder andere was er een echt enorm druk bezochte kerkdienst in de feesttent in Oegstgeest gisterochtend. En ook daar kan je meer over terugvinden. Wel heel bijzonder eigenlijk, gewoon die feesttent. Zaterdagavond feestende mensen met een biertje of een ander lekker drankje. En zondagochtend zat dus gewoon die feesttent vol met mensen die naar de kerk gingen op deze bijzondere locatie in Oegstgeest. Zometeen Offenbach, Miles Away. Eerst de nieuwste van Miley Cyrus. En dat moet ik eigenlijk anders zeggen, want haar nieuwe album komt eraan. Die komt volgende week vrijdag uit. En dat album, nou, dat is wel heel eventjes bijzonder. Ze heeft namelijk haar achternaam niet meer gebruikt. Dus vanaf dit moment is haar artiestennaam Miley.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: Blijft toch een stoere plaat dit. Coldplay met Little Sims, Burna Boy en Tiny en We Pray. En daarvoor, ja, ik kan wel zeggen, de hitmachine Alex Warren. Hij is echt ongekend. Al die liedjes die hij uitbrengt, dat worden gewoon hits. Dat staat genoteerd in de hitlijsten. En zijn nieuwste wapenfeit, die heet Emerald Eyes. En die zat afgelopen vrijdag nog bij ons in New Music Friday. Maandagmiddag onderweg naar het einde van de werkdag met All My Soul van Bruno Mars. En ook Robin Schulz komt eraan met Kiddo, All We Got en de TV-update. Na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Op de A4 ter hoogte van Leidschendam heeft vanmorgen rond 9:30 een ongeval plaatsgevonden tussen meerdere voertuigen. Een van de voertuigen is hierbij over de kop geslagen. De politie, brandweer en twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse. Meerdere betrokken bestuurders zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. Of er personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis is niet bekend. In ieder geval is er één voertuig door een bergingsbedrijf geborgen. En ten tijde van het ongeval waren er twee rijstroken afgesloten voor het verkeer, waardoor er een file vanuit Leiden ontstond. De Haanstraatschool in Leiden wordt vanaf volgende week maandag de eerste smartphonevrije basisschool van de stad. Burgemeester Peter Heikoop, ambassadeur van smartphonevrij opgroeien, onthult die dag het bord dat bij de school komt te hangen. Met het smartphonevrije beleid wil de school meer rust en aandacht creëren voor leren, spelen en contact tussen kinderen. Leerlingen moeten zich kunnen concentreren en elkaar kunnen ontmoeten zonder de afleiding en sociale druk die het gebruik van een smartphone met zich mee kan brengen. De school adviseert ouders daarnaast om het geven van een smartphone uit te stellen tot hun kind minimaal 14 jaar is. Voor social media wordt minimaal 16 jaar geadviseerd. En ook roept de school ouders op om geen WhatsApp-groepen te maken waarin leerlingen deelnemen. WhatsApp is bedoeld voor gebruikers vanaf 13 jaar. En volgens de school kunnen dergelijke groepen bijdragen aan online pestgedrag en sociale druk onder de kinderen. En in de maand augustus zijn er in totaal 3525 P2000 alarmeringen geregistreerd in de regio Leiden. Dat blijkt uit cijfers van P2000Leiden.nl, waar alle meldingen van hulpdiensten worden bijgehouden. Gemiddeld waren er dagelijks 113,7 alarmeringen en dat komt neer op ongeveer één melding per 13 minuten. Van de 3525 meldingen hadden er 999 betrekking op een spoedmelding. En daarmee was ongeveer 28% van alle alarmeringen een melding waarbij met spoed hulpdiensten werden ingezet. Leiden kende in augustus de meeste P2000 alarmeringen. 1291 meldingen werden er in de stad geregistreerd. Op ruime afstand volgde Noordwijk met 540 meldingen en Leidendorp staat op de derde plaats met 366 alarmeringen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de social. En dan nog het weer. Vanavond zal de bewolking toenemen en valt er plaatselijk een bui. Ook de komende nacht is dat het geval. Er staat een matige tot krachtige zuidoostenwind en het wordt vannacht zo'n 16 tot 17 graden. Morgen veel bewolking en er valt enige tijd regen. Later op de dag zijn er dan weer opklaringen. Er staat een zuidwestenwind, die is matig tot krachtig. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 18 graden.
3: Mijn naam is Rijnbaar Pans van de ANWB. Op dit moment een enkele file in de regio. Op de A4 bijvoorbeeld, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. Op de A16 in Rotterdam richting Breda beland je in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Je doet er hier 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Robin Schulz, Kiddo, All We Got. En ook Bruno Mars, een X-Plus track en All My Soul bij Centraal Plus.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Ja, bij ons natuurlijk altijd het laatste nieuws uit de regio Leden in Wassenaar. En op maandag dan blikken we altijd even terug naar afgelopen vrijdag. De Vrijmibo met Arno, Tijmen en Sean en altijd leuke gasten in de studio. Daarnaast behoorlijk wat 112 nieuws. Onder andere afgelopen vrijdag op zaterdagnacht een auto die eigenlijk gewoon compleet totaal losverklaard is. Dat kan niet anders. Die is op de Sumatrastraat. Ja, een soort van uit de bocht gevlogen. En je moet het vanavond maar zien. De foto vind je trouwens ook terug op onze eigen website centraalplus.nl. En we gaan het hebben over de sportprijzen en de vrijwilligersprijzen. Die zijn uitgereikt in Oegstgeest en in Leiderdorp afgelopen weekend. En meer daarover dus vanavond op tv via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, XS4AL en Tele2 kanaal 1412.

0: Blijft een mooi liedje, alhoewel past misschien beter bij de donkere dagen. Nou, vandaag nog een soort van laatste officiële zomerdag met temperaturen van rond de 25 graden in de regio. Evanescence, My Immortal en Sam Veld, die hoorde je met Rani en Keep On Rising. Afgelopen weekend, ja, wel bijzonder, de kick-off van de Women's Basketball League. En al die verenigingen, al die damesteams, die kwamen naar Leiden toe om die kick-off te vieren. Wij waren er ook bij en zo klonk het.
1: Wij hebben tijdens de vergadering met alle clubs bij de WBO eigenlijk dit idee bedacht. Het is al langer een wens en toen hebben we gezegd, nou, laten we dit jaar maar gewoon proberen en kijken hoe het gaat.
2: Het doel is presentatie en wat nog meer?
1: Het doel is eigenlijk aandacht vragen voor vrouwensport, voor de vrouwen in basketbal, voor de jeugd een platform te creëren voor de meisjes om de sterren te zien. Omdat wij meer zichtbaarheid willen hebben voor de dames en voor de WBL. Want de mannen zijn natuurlijk heel groot en de vrouwen die lopen daar niet achteraan. Maar we zouden wel graag willen dat het ook die kant op gaat. Dus vandaar dat we dit hebben neergezet als pilot om te kijken, hey, is het leuk? En dan hopen we elk jaar natuurlijk dat het groeit, dat we volgend jaar dikke 800 man zit.
2: Het hele programma duurt van 11 tot 2. Het is nu 1 uur. Belangstelling tot nu toe?
1: Goed, de bond is erg tevreden. Op socials en online zien we dat heel veel mensen positief reageren. Het is wel zo dat er qua planning met toernooien voor de jeugd en zo, daar moet er rekening mee gehouden worden, waardoor er veel jeugd niet aanwezig is. Maar dat is allemaal natuurlijk de eerste keer. Dus we gaan gewoon door en hopen dat volgend jaar gewoon iedereen er is.
2: Volgend jaar weer? Gaan we maar even vanuit. Dan weer door Leiden georganiseerd of mag iemand anders te kaart gaan trekken?
1: Ik heb geen idee. Ik heb dit jaar gezegd, we hebben een mooie hal, we willen het doen. Ik heb een hele goede crew die mij helpt. Dus wie weet is het volgend jaar ergens anders. Ik zou het leuk vinden om elk jaar ergens anders te doen. En misschien moet het ook centraler, bijvoorbeeld in Amerika een keer. Ja. Maar ja, dan moet het wel eerst groeien. Hè. Dan moeten er wel veel meer mensen bij.
2: Nog heel even vooruitkijkend naar het nieuwe seizoen. Wat verwacht je voor de Leidse dames?
1: Nou, we hebben een shifting gedaan in de speelsters. Vorig jaar zijn er 5 speelsters weg. We hebben nu 3 of 5 speelsters erbij die we hopen een kwalitatief betere impuls geven. Een IJslandse, een Zweedse, Bente uit binnenland. We hopen top 5 de elite A te halen en dan kijken of we mee kunnen doen voor de playoffspots.
3: Dit is Centraal Plus.

2026, eigenlijk een beetje het revivaljaar van Zara Larsson. Je hoorde Midnight Sun. En daarvoor nog Charlie Puth en Light Switch. Het is de middagshow die aanstaat. En ik krijg bezoek. Bezoek van René Bogaert, bekend van De Bogaertjes. En ook een bekende horecaman. Ze zijn genomineerd voor de Gouden Televisiering. En daar komt hij zo meteen eventjes wat stemmen voor ronselen in de studio. Ik ben wel even benieuwd hoe het met ze gaat. En er zijn dus twee nieuwe seizoenen aangekondigd van de Real Life Soap van De Bogaertjes. Ga ik het zo meteen uitgebreid met hem over hebben hier in de studio van Centraal Plus. En nu hoor je Chesto. Dit is Lelo. Lelo.

0: Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat ook defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment begint de spits. Er staat nu 50 kilometer in totaal in de regio. Onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein tref je 4 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Op de A13 Den Haag-Rotterdam beland je in de file tussen afrit Rotterdam Airport en Rotterdam Overschie. 2 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam rijdt het langzaam tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein. 3 kilometer met 10 minuten extra. Verder veroorzaakt een kapotte auto nog vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Rotterdam-Kralingen en de Rottermeerentunnel is daarom de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou. De middagshow van Centraal Plus met Bare Minimum. Dit is Roxy Dekker. Centraal.

toch wel bijzonder. 3, 4 en 5 september stond zij in de Ziggo Dome in Amsterdam. En tijdens die eerste avond werd meteen bekendgemaakt dat zij 2027 een nog groter podium gaat krijgen. Namelijk de Johan Cruijff Arena. En aankomende woensdag, het is dan 9 september om 10 uur, dan gaat de kaartverkoop officieel starten. Wat betreft het mega grote concert van Roxy Dekker. Ja, volgens mij moet dat bijzonder gaan worden. En het lijkt wel, alles dat zij doet, ja, dat blijkt gewoon goed uit te pakken. Ja, echt wel heel erg stoer. En ik denk dat ze deze week eventjes nodig heeft om een beetje bij te komen van de afgelopen 3 concerten die zij heeft gegeven. Bare Minimum, de nieuwste Roxy Dekker, die hoorde je bij Centraal Plus. Het is maandag 7 september, buiten warm, temperatuur rond de 25 graden. Ja, en dit is nieuws dat gisteren naar buiten kwam. Ja, wel een beetje sneu eigenlijk. Een parkiet die heeft namelijk gisteravond verstrikt in een reclamevlag gezeten. Was een reclamevlag van een bouwmarkt aan de Lammenschansweg in Leiden. En de brandweer heeft het diertje naar beneden gehaald en meegenomen naar de kazerne. En de dierenambulance die heeft het dier daar dan weer opgehaald. Ja, met dank dus van aan een alerte omstander die dat heeft moeten zien. Zo'n parkietje. In zo'n vlag. Ja, dan zit je daarin vast. Eigenlijk best wel een beetje sneu. De foto van een soort van gehavende vlag en dus dat beestje, die vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Zometeen René Bogaert van De Bogaertjes, horeca-exploitant. En ze zijn dus genomineerd met de Real Life Soap voor de Gouden Televisiering. Komt hij zometeen alles over vertellen. Ook Olivia Dean en So Easy komt eraan. Naar Jean-Paul en Dua Lipa. Dit is No Lie bij Centraal Plus.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. En ook Jean-Paul en Dua Lipa met No Lie.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Eigenlijk zijn we iedere week best wel een beetje nieuwsgierig. Wat houdt de regio bezig en welke keuze zou jij maken? Vind jij dat je genoeg invloed hebt op besluiten in jouw gemeente? Dat is de poll van deze week. 3 keuzes. Ja, er zijn voldoende mogelijkheden. Dat zegt momenteel 30%. 53%. Nee, inwoners worden te weinig gehoord. En weet ik niet, maar ik maak er eigenlijk ook geen gebruik van. Dat zegt momenteel 17%. Ja, op de poll kan je de hele week stemmen tot en met aankomende vrijdagmiddag. En dat kan online via centraalplus.nl en natuurlijk ook via de nieuwsapp. En de uitslag die maken we altijd bekend vrijdagavond om 7 uur in het weekoverzicht.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: De middagshow met Rehab, Ina en Sesh. Dit is Rock My Body.

0: de middagshow van Centraal Plus met Rehab, Ina en Sesh en Rock My Body. Ja, de Bogaartjes, je kent ze van tv en misschien ken je ze ook wel van de diverse horecazaken in de regio. Eigenlijk een beetje aan het roer van die horecazaken staat de horecaman René Bogaert hier in de studio van Centraal Plus. René, goedemiddag.
1: Dankjewel.
0: Lekker weekend gehad.
1: Het was mooi weer, dus we hebben volle terras gehad en het was best druk, is goed.
0: En nu gaan we richting het najaar. Betekent dat automatisch dat het dan minder druk gaat worden of verplaatst het allemaal van buiten naar binnen?
1: Nou, op de laatste plaats zeker van buiten naar binnen. Maar wij doen bijvoorbeeld in Leidschendam bij de Mol doen we een ijsbaan neerleggen voor 3 maanden. En dat zorgt toch ook weer voor extra drukte. En onze terrassen zijn tegenwoordig dusdanig dat je ze eigenlijk zowel met mooi weer als met slecht weer kunt gebruiken. Want we kunnen het eigenlijk overkappen en dan kan je er eigenlijk nog steeds zitten. Dus,
0: ja, het mooie is, zeg je de Bogaartjes, dan zeg je dus horeca. Maar tegenwoordig kent heel Nederland jullie dankzij de Real Life Soap. En ik kan me voorstellen, dit jaar, ja, er is wel het een en ander veranderd in jullie leven, denk ik.
1: Er is heel veel veranderd. Het is ons overkomen. De TV was op zoek naar een dynamische horecafamilie en... Nou ja, wij hebben heel lang getwijfeld, omdat met name social media is natuurlijk echt meedogenloos. En toen zeiden we van, ja, hebben we dat nodig? Ik had allemaal mensen in mijn omgeving en die zeiden, ja, maar nee joh, alsjeblieft, weet je, je hebt het niet nodig. Je verdient je geld niet met televisie, maar met horeca. Dus waarvoor ga je dat risico nemen? Kijk naar Peter Gillis, kijk naar andere programma's waar ook veel ellende komt. En toen, en dat is wel een beetje kenmerkend voor ons leven. Wij gaan meestal naar links waar iedereen naar rechts gaat. Dus toen hebben we tegen alle adviezen van iedereen hebben we toegezegd, we gaan het doen. Wel overigens volmondig. Dus alle kinderen en mijn vrouw Sandra, die natuurlijk de hit van de serie is. En wat mij betreft het motorblok van de Bogaartjes. En iedereen wilde het. En toen hebben we gezegd, dat gaan we het doen. En zo is het ook precies gegaan.
0: Ja, dat eerste seizoen dat is gigantisch goed uitgepakt. En een paar dagen geleden is bekend geworden, er gaan sowieso 2 nieuwe seizoenen aankomen.
1: Ja, wij mochten met John de Mol zelf ondertekenen. En dat vond ik persoonlijk heel bijzonder. Want die man is voor mij een iconische ondernemer. De Johan Cruijff van het ondernemen, denk ik. En ja, ik vond het heel bijzonder dat hij tijd nam om het met ons te ondertekenen. Dus dat was voor eigenlijk de hele familie wel een heel mooi moment. En we hebben het vertrouwen gekregen om 2 jaar te verlengen. En dat heeft er alles mee te maken dat er bij ons niet in elkaar gezet wordt, zeg maar. Hè. Het is echt, ze volgen de bal. Ik zeg altijd, een kip broedt 28 dagen en een eend 31. En ja, bij de Bogaartjes zijn er projecten die misschien wel 3 maanden broedtijd hebben. En dat kan je niet altijd sturen. En juist doordat we nu de rust hebben van 2 seizoenen... kunnen we eigenlijk onbeperkt filmen. En kunnen we eigenlijk alle dingen die voor de voeten komen, kunnen we gewoon meenemen.
0: Nou, wat ik zo knap vind, het is de rust die jij uitstraalt. Veel horecazaken, altijd hectiek, veel kinderen. Er is altijd wat te doen. En toch heb ik het idee dat die rust bij jou voor de volle 100% aanwezig is.
1: Nou, dat is natuurlijk ook wel echt de buitenkant. Maar het is geen rol die ik speel. Het is wel wie ik ben. Alleen ik heb heel veel laadjes in mijn hoofd. En ik probeer alles, laadje open, laadje dicht. En ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik doe wat ik leuk vind. Hè. Eigenlijk al vanaf mijn 5e levensjaar weet ik wat ik wilde worden. Ik wil een groot gezin. Ik wilde in de horeca oud worden. En ja, als je werk je hobby is, dan ben je eigenlijk nooit aan het werk. En dat is hoe ik alles ervaar. Ik vind alles heel erg leuk wat ik doe.
0: Als we dan terugblikken naar die eerste serie, het eerste officiële seizoen. Wat is dan het mooiste, het meest bijzondere fragment waarvan jij zegt, ja, dit is misschien wel alles samenvattend, dit zijn de Bogaartjes?
1: Nou, dat zijn er eigenlijk een heleboel, maar voor mij persoonlijk, ik heb altijd een grote mond gehad. Hè, dus vrouwen, kinderen krijgen en ze hebben 9 maanden vakantie bij wijze van spreken. Maar daar ben ik wel heel erg van teruggekomen. Wij hebben met elkaar de weeënsimulator gekregen, dus alle jongens. We hadden natuurlijk allemaal een grote mond. En ik heb echt een mea culpa gemaakt naar alle vrouwen van de hele wereld. Want het was echt verschrikkelijk. En we begonnen met menstruatieweeën. Nou, dat is voor iedere vrouw een fluitje van een cent. Maar er vielen er al 3 om, zeg maar. En uiteindelijk heb ik het tot en met de persweeën gewoon volgehouden. Maar ik heb echt een pijn gehad, joh. Dus nee, ik zal dat nooit meer zeggen. En dat was natuurlijk wel een hilarisch moment. Want dat hebben we ook laten zien.
0: Ja. Nou, in ieder geval, week in, week uit hebben heel veel mensen van jullie genoten. Zelfs zo positief dat jullie genomineerd zijn voor een gouden televisiering.
1: Ja, hoe dan? Hè? Dat is natuurlijk iets wat ons is overkomen. En wat we eigenlijk nog steeds niet kunnen geloven. We werden geselecteerd in een voorronde. ja, vroegen om ons heen van, joh, willen jullie ons helpen? En toen kwamen we in ene door naar de finale ronde. En toen werd vorige week bekend dat we bij de beste 10 zitten.
0: Wow.
1: Dus de meest populaire 10 televisieprogramma's van de afgelopen seizoen, van de 250. En ja, dat is natuurlijk uniek. En daar zijn we ongelooflijk dankbaar voor. En als het daarbij eindigt, is het natuurlijk fantastisch. Maar we zijn ook wel een beetje hongerig naar Carré. En de beste 3 mogen naar Carré. En we hebben echt competitie met alle populaire tv-programma's van Nederland nu. Hè. Dus nou ja, noem ze maar. Maar het is, ja, wij zouden wel heel graag naar Carré willen. En ons gevoel zegt dat we dichtbij zijn. Dus iedere stem telt. Hè. Het gaat namelijk niet om honderdduizenden stemmen. Het gaat om duizenden stemmen. En ja, ik vind het ontzettend leuk dat je ernaar vraagt. Want ik hoop dat de mensen op ons willen stemmen.
2: Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat allemaal uit gaat pakken. Betekent dus dat jullie nu heel veel stemmen aan het ronselen zijn. Ja, in de hoop dat zoveel mogelijk mensen hun stem uit gaan brengen. Tot wanneer kan dat en hoe kan je dat doen, René?
1: Nou, volgens mij, dan moet ik even naar rechts gaan, nog 8 dagen. Nog 8 dagen. En dat kan je doen door tvgids. Nee, tvgids.nl/ring. En ja, dan kom je eigenlijk op de juiste pagina. En dan hoop ik dat je kiest voor de Bogaartjes. En dan moet je niet vergeten ook nog even je mail. Je krijgt een bevestigingsmail om die te bevestigen. Want als je dat niet doet, dan telt de stem namelijk niet. En je kunt met ieder mailadres wat je hebt eenmalig stemmen. En ja, als er iemand luistert die dat ons gunt, zou dat heel leuk zijn. Dus tvgids.nl/ring. En dan, ja, iedere stem telt. En dat kan net het verschil maken. En ik heb al beloofd, als wij naar Carré gaan in Amsterdam, dan gaan wij zorgen voor een volksfeest bij ons in Leidschendam. En dan is iedereen uitgenodigd. Gaan we een grote tent neerzetten en vrije entree en feest maken. Dus top 3 zou voor ons eigenlijk gewoon winnen zijn.
2: Dat is dan die top 3. Maar stel nou, in het meest gunstigste geval, jullie winnen. Jullie worden de nummer 1 en pakken inderdaad die ring. Wat dan? Heb je erover nagedacht of durf je erover te dromen?
1: Nou ja, ik droom daar zeker over, maar dat is natuurlijk, ik denk, niet realistisch. Dus ik zou top 3 en Amsterdam, dat zou voor ons als familie, nou ja, gewoon echt winnen van de Champions League zijn. Dat is echt iets wat, nou ja, eigenlijk nog nooit hebben we daarover nagedacht. En ja, op de een of andere manier zijn we nu toch heel dichtbij. En het is heel makkelijk, want als je dus nu dat stemmetje doet, dan, ja, dan hebben we iets meer kans. En als veel luisteraars, en die hebben jullie gelukkig gedaan, dan komt het goed.
2: Nou ja, bij deze help in ieder geval de Bogaartjes richting Carré in Amsterdam. Ben ik nou even benieuwd, seizoen 2, wanneer kunnen we die gaan verwachten? En heb je al enig idee wat daarin een beetje de verhaallijn gaat worden?
1: Zeker. Om te beginnen, vanaf maandag 4 januari zijn wij 8 weken lang op de maandagavond om 8:30 op tv, voor VI altijd. En er gaat veel gebeuren. We zijn met 2 nieuwe zaken bezig. Uiteraard komen er nieuwe dieren. Er komen wat verhuizingen, mogelijk een zwangerschap. Dus ja, en mijn vrouw blijft het natuurlijk heel moeilijk krijgen. Hè, want zoals jullie weten ben ik het gaspedaal en zij de rem. En ja, ik moet eerlijk zeggen, wij plagen elkaar. Maar dat doen we al 36 jaar en dat blijft gewoon goed.
2: Uiteindelijk in de juiste balans en dat is alleen maar goed. René, dank voor de toelichting en laten we hopen op heel veel stemmen. En ja, dat jullie uiteindelijk dat volksfeest in Leidschendam voor elkaar gaan krijgen.
1: Ja, en iedereen uit Leiden is natuurlijk uitgenodigd. Hè.
2: Dankjewel.
1: Dank je.
3: Dit is Centraal Plus.

0: The Weeknd, Kendrick Lamar en Pray For Me. En ook Mark Char van Rolf Sanchez. En daarvoor had ik in de studio René Bogaert van De Bogaertjes. En de man met heel veel horecazaken in de regio. Ja, en hij hoopt dus op één ding. En dat is dat zij in die top 3 komen. En dat zij uiteindelijk naar Carré mogen voor die gouden televisierring. Die gaat in oktober weer worden uitgereikt. En je kan dus de komende 8 dagen nog op ze gaan stemmen. Zometeen Medusa met James Carter en Ellie Duhay en Fastboy met Bad Memories. Ook gaan we het hebben over Makerspace Leiden. Na weerverkeer en regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Op de A4 ter hoogte van Leidschendam heeft vanmorgen rond 9:30 een ongeval plaatsgevonden tussen meerdere voertuigen. Een van de voertuigen is hierbij over de kop geslagen. De politie, brandweer en 2 ambulances kwamen met spoed ter plaatse. Meerdere betrokken bestuurders zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. Of er personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis is niet bekend. In ieder geval is er 1 voertuig door een bergingsbedrijf geborgen. En ten tijde van het ongeval waren er 2 rijstroken afgesloten voor het verkeer, waardoor er een file vanuit Leiden ontstond. De Haanstraatschool in Leiden wordt vanaf volgende week maandag de eerste smartphonevrije basisschool van de stad. Burgemeester Peter Heikoop, ambassadeur van smartphonevrij opgroeien, onthult die dag het bord dat bij de school komt te hangen. Met het smartphonevrije beleid wil de school meer rust en aandacht creëren voor leren, spelen en contact tussen kinderen. Leerlingen moeten zich kunnen concentreren en elkaar kunnen ontmoeten zonder de afleiding en sociale druk die het gebruik van een smartphone met zich mee kan brengen. De school adviseert ouders daarnaast om het geven van een smartphone uit te stellen tot een kind minimaal 14 jaar is. Voor social media wordt minimaal 16 jaar geadviseerd en ook roept de school ouders op om geen WhatsApp-groepen te maken waarin leerlingen deelnemen. WhatsApp is bedoeld voor gebruikers vanaf 13 jaar en volgens de school kunnen dergelijke groepen bijdragen aan online pestgedrag en sociale druk onder de kinderen. En in de maand augustus zijn er in totaal 3525 P2000 alarmeringen geregistreerd in de regio Leiden. Dat blijkt uit cijfers van p2000leiden.nl, waar alle meldingen van hulpdiensten worden bijgehouden. Gemiddeld waren er dagelijks 113,7 alarmeringen en dat komt neer op ongeveer 1 melding per 13 minuten. Van de 3525 meldingen hadden er 999 betrekking op een spoedmelding. En daarmee was ongeveer 28% van alle alarmeringen een melding waarbij met spoed hulpdiensten werden ingezet. Leiden kende in augustus de meeste P2000 alarmeringen. 1291 meldingen werden in de stad geregistreerd. Op ruime afstand volgde Noordwijk met 540 meldingen en Leidendorp staat op de 3e plaats met 366 alarmeringen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de social. En dan nog het weer. Vanavond zal de bewolking toenemen en valt er plaatselijk een bui. Ook de komende nacht is dat het geval. Er staat een matige tot krachtige zuidoostenwind en het wordt vannacht zo'n 16 tot 17 graden. Morgen veel bewolking en er valt enige tijd regen. Later op de dag zijn er dan weer opklaringen. Er staat een zuidwestenwind, die is matig tot krachtig. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 18 graden.
3: Mijn naam is Rijnbaar Pans van de ANWB. Op dit moment rijdt het op verschillende plaatsen langzaam. De spits is begonnen en dat merkt het verkeer op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoefvliet en Den Haag-Zuid. 12 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht richting Den Haag wordt langzaam gereden tussen Nieuwegein en Woerden. 10 kilometer met 10 minuten extra. En dan nog een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Deelshaven. 5 kilometer en je doet er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Bad Memories. Medusa, James Carter, Ellie Duhay en False Boy in Bad Memories. Ja, het klinkt misschien een beetje vreemd. De officiële opening van een pand verrichten door de deur ervan te sluiten. Nou, toch was dat precies wat er afgelopen zaterdag gebeurde aan de Evertse straat in Leiden. André Vey, directeur van de stichting Werk en Onderneming, sloot de roldeur van de nieuwe locatie Makerspace in Leiden. En die was daarmee officieel geopend. Nou, wat is Makerspace Leiden nou? Dat is een werkplaats waar deelnemers met diverse achtergronden samenkomen om gereedschap, werktuigen en kennis te delen en zo dingen te maken. En tot juli van dit jaar zat Makerspace Leiden op de Volmolengracht. Nou, dat pand voldeed niet meer. Zo vertelde bestuurslid Ronald Timmermans dat. En onze collega Paul Albers, hij was erbij.
1: Het pand werd te klein. We konden geen nieuwe apparaten meer kwijt. En de eigenaar van het pand was ook een beetje terughoudend in het onderhoud ervan. Dus laten we het zo maar zeggen.
0: Ja, dan sinds de oprichting in 2013 is de werkplaats uitgegroeid tot een van de grootste en beste uitgeruste makerspaces van Nederland. En we vroegen Ronald Timmermans naar hun geheim.
1: Ik denk dat het geheim van het succes is dat wij de nadruk leggen op de community, op de gemeenschap. Het samen doen, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. En daardoor kunnen we eigenlijk alles zelf doen. En daardoor kun je de prijs, of althans de bijdrage van de deelnemers, laag houden. En een gemeenschap waarbij we, voor uitgangspunt is dat we zo weinig mogelijk regeltjes willen hebben. Maar die regels die er zijn, die moeten nageleefd worden. Ja.
2: En die gaan dan voornamelijk over veiligheid, kan ik me zo voorstellen.
1: Veiligheid is bij ons altijd prioriteit. Maar ook over het balans tussen geven en nemen. Mensen die hier heel vaak komen, daarvan verwachten we ook dat ze meer inspanningen verrichten voor het in stand houden. En we hebben ook deelnemers die komen 2 of 3 keer per jaar. Nou, daar ga je niet van vragen om de 14 dagen de toiletten schoon te maken.
0: Dus. Ja, dan waren we eigenlijk ook wel heel erg nieuwsgierig. Hoe zit dat verhaal nou precies achter het openen van een pand door de deur ervan officieel te sluiten? Ja, die vraag die stelden we uiteraard aan Arie Vey.
3: Het verhaal daarachter is dat Makerspace Leiden eigenlijk voor mij en voor een aantal mensen vrij anoniem was. Wel een hele actieve club met veel leden. Maar aan de andere kant maakten zij nooit reclame. En wat wij wel willen doen is mensen enthousiast maken voor een initiatief zoals dit. Om nog meer publiek en nog meer productie, creativiteit en activiteit te creëren. Dus ik had gezegd, nou, jullie mogen komen als je hier op die hele grote roldeur, als jullie daar enorme reclame op gaan maken van waar jullie zitten en waar jullie mee bezig zijn.
0: Nou, ik moet zeggen, best wel heel erg bijzonder natuurlijk. Stichting Werk en Onderneming, waar Vey directeur van is, is er voor het faciliteren van startende ondernemers. En Makerspace is geen onderdeel van die stichting, maar kan Makerspace wel een manier zijn om mensen te laten starten? Dat is de grote vraag en ook dat vroegen we nog eventjes aan Arie Vey.
3: Nou ja, het past heel goed binnen wat er hier gebeurt. En omdat zij, kijk, Makerspace heeft heel veel apparatuur van 3D-printers, smederijen, lasapparatuur, houtzagerijen, timmerwerkplaatsen, noem maar op. En iedereen kan lid worden. Dus op het moment dat jij iets wil maken, iets wil produceren, iets wil bedenken als startende ondernemer, maar je hebt zelf geen geld voor al die apparatuur die daar vaak voor nodig is. Dan kun je lid worden en dan kan je voor een relatief laag bedrag kun je aan de slag om je hele creativiteit uit te leven.
2: Maar op het moment dat het echt productie moet gaan worden, dan moeten mensen toch een andere ruimte gaan zoeken, lijkt me.
3: Op het moment dat ze productie gaan maken, dan moeten ze een andere ruimte bij ons gaan huren, ja.
0: Nou, afgelopen zaterdag was dus de officiële opening in Leiden aan de Evertse straat. En mijn collega Paul Albers, hij was erbij. Meer daarover op onze eigen website centraalplus.nl. Is dit tijdens de middagshow Olivia Rodrigo. New York City.

Ja, momenteel de huidige nummer 1 in de 30. Die staat op naam van Yugol met Jamaican. En die Yugol die zou je ook kunnen kennen van deze. Samen met David Guetta en Kehlani. Je hoorde Think of Me. En daarvoor nog een X Plus track van Olivia Rodrigo. En Stupid Song bij Centraal Plus. De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Met al het nieuws uit jouw eigen omgeving op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Ik heb een hit in wording voor je klaarstaan. DJ Goya en Michiko na Z en Katy Perry 365.

Ja, dit is dan het origineel, maar je hebt inmiddels al allerlei versies. Onder andere eentje met Jason Derulo samen. DJ Goya en Michiko, die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor 365 van Z en Katy Perry. Het is bijna 5 uur geworden en even na 5 dan heb ik de nieuwsupdate voor je. Dan ga ik je bijpraten over het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar van vandaag. Deze maandag 7 september. En even over 5, dat betekent ook het einde van de werkdag. En dat is lekker. Ik weet niet of je gevoeld hebt wat de temperatuur buiten is. Maar ik kan je bij deze melden, daar ga je waarschijnlijk heel erg gelukkig van worden. Heb ik nu tears voor je. Dit is muziek van Sabrina Carpenter.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaar Pans van de ANWB. Op dit moment staan er meerdere files. De spits is begonnen en het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat nu 70 kilometer file in totaal. Onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Den Horen en Leidschendam. Daarom zijn 2 rijstroken dicht en je vertraging 30 minuten. Op de A4 richting Rotterdam is het ook nog raak tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. 10 minuten vertraging hier. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Je hebt een kwartier oponthoud tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Tot slot nog de N223 Hoek van Holland richting Delft. Tussen de Lier en de aansluiting met de A4 doe je er een kleine 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar.
3: Meer voor jou. Maandagmiddag 7 september met zometeen de nieuwsupdate. En nu Tate McRae. Dit is She's All I Wanna Be.

0: Teddy Swims, Break Up in Reverse en Tate McRae met She's All I Wanna Be.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: Ik heb voor vanavond een super idee.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, en dat idee heeft alles te maken met de zomer. Misschien ook wel met de zomervakantie en met dat lekkere weer van vandaag. Het is namelijk eigenlijk een beetje zo dat het de ideale omstandigheden zijn om nog 1 keer de barbecue aan te steken. Temperaturen vandaag boven de 25 graden. Het is zonnig in de regio. En ik weet, het is maandag, dus niet echt een barbecue dag. Maar om gewoon een beetje het seizoen af te sluiten, dan zou ik bijna willen zeggen, het is vandaag wel het ideale moment om dat eens even te doen op deze maandag 7 september. Ja, het is de middagshow die aanstaat. Dus mocht je nou naar de supermarkt gaan of toch even snel naar de slager, alvast eet smakelijk. Ik heb zometeen de nieuwsupdate voor je. Ga ik je bijpraten over het nieuws van vandaag uit de regio Leiden in Wassenaar. Ook Suzanne en Freek en Verleden Tijd die ga je horen na muziek van Eva Max. Dit is Storm. Yeah.

0: Suzanne en Freek met Verleden Tijd.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Met het nieuws uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar beginnen we even met het jeugdtheaterseizoen Filmtheater Voorschoten. Dat begint met Ballona. Nou, dat klinkt in ieder geval vrolijk en gezellig en ook enorm kleurrijk. Daarnaast Varend Erfgoed brengt bezoekers gratis naar de Zwanenburger Molen. Dat is komend weekend. Dan is het namelijk het weekend van de Open Monumentendagen. En Leidse Hout viert 95-jarig bestaan met gratis rondleiding. En ja, je voelt hem aankomen. Ook dat is dus komend weekend tijdens die Monumentendagen. Dan de SP Leiden overhandigt petitie over sociale huur. Jaren wachttijd zomaar kwijt als je niet op tijd betaald hebt. Ja, dat gaat dan om een bedrag volgens mij van €7,50. Dus ja, dat is niet zo heel veel. Maar het zou toch zonde zijn als al je opgebouwde jaren ja, dan in één keer verdwenen zijn. Ook daar vind je meer over op onze eigen website centraalplus.nl. Dan een succesvol weekend voor de vrienden in het park. Dat zijn de vrienden van de vriendenfeesten met onder andere een pubquiz, de Classics Party en gisteren Unity NL on Tour. Ja, en vannacht heeft er een explosie plaatsgevonden bij een bokschool in Leiden aan de Hoge Rijndijk met ook een bijzondere tekst op de grond. Ja, meer informatie daarover vind je ook op onze eigen website. Ik las trouwens wel dat de bokschool vanmorgen gewoon is opengegaan. Dus dat is wel positief. Justin, Jackstyle en John na Puff Johnson. Dit is Over and Over bij Centraal Plus. So

0: deep.
1: Cloud, La Pression en Douwe Bob. Ja, ik moet zeggen, het is een mooi liedje. Afgelopen week officieel uitgekomen en staat dus nieuw op de playlist. No to Self bij Centraal Plus. We gaan het zo direct hebben over de Vrijwilligersprijs. Die is afgelopen week uitgereikt. Zaterdag gebeurde dat. Op de Laan van Bierendrecht tijdens de jaarmarkten in Leiderdorp. Ook Samber komt eraan, My Body Isn't Ready en Ed Sheeran met Bad Habits. Na weerverkeer en regio nieuws.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Op de A4 ter hoogte van Leidschendam heeft vanmorgen rond 9:30 een ongeval plaatsgevonden tussen meerdere voertuigen. Een van de voertuigen is hierbij over de kop geslagen. De politie, brandweer en twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse. Meerdere betrokken bestuurders zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. Of er personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis is niet bekend. In ieder geval is er één voertuig door een bergingsbedrijf geborgen. En ten tijde van het ongeval waren er twee rijstroken afgesloten voor het verkeer, waardoor er een file vanuit Leiden ontstond. De Haastra School in Leiden wordt vanaf volgende week maandag de eerste smartphonevrije basisschool van de stad. Burgemeester Peter Heikoop, ambassadeur van smartphonevrij opgroeien, onthult die dag het bord dat bij de school komt te hangen. Met het smartphonevrije beleid wil de school meer rust en aandacht creëren voor leren, spelen en contact tussen kinderen. Leerlingen moeten zich kunnen concentreren en elkaar kunnen ontmoeten zonder de afleiding en sociale druk die het gebruik van een smartphone met zich mee kan brengen. De school adviseert ouders daarnaast om het geven van een smartphone uit te stellen tot een kind minimaal 14 jaar is. Voor social media wordt minimaal 16 jaar geadviseerd en ook roept de school ouders op om geen WhatsApp-groepen te maken waarin leerlingen deelnemen. WhatsApp is bedoeld voor gebruikers vanaf 13 jaar en volgens de school kunnen dergelijke groepen bijdragen aan online pestgedrag en sociale druk onder de kinderen. En in de maand augustus zijn er in totaal 3525 P2000 alarmeringen geregistreerd in de regio Leiden. Dat blijkt uit cijfers van p2000leiden.nl, waar alle meldingen van hulpdiensten worden bijgehouden. Gemiddeld waren er dagelijks 113,7 alarmeringen en dat komt neer op ongeveer één melding per 13 minuten. Van de 3525 meldingen hadden er 999 betrekking op een spoedmelding. En daarmee was ongeveer 28% van alle alarmeringen een melding waarbij met spoed hulpdiensten werden ingezet. Leiden kende in augustus de meeste P2000 alarmeringen. 1291 meldingen werden in de stad geregistreerd. Op ruime afstand volgde Noordwijk met 540 meldingen en Leidendorp staat op de derde plaats met 366 alarmeringen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond zal de bewolking toenemen en valt er plaatselijk een bui. Ook de komende nacht is dat het geval. Er staat een matige tot krachtige zuidoostenwind en het wordt vannacht zo'n 16 tot 17 graden. Morgen veel bewolking en er valt enige tijd regen. Later op de dag zijn er dan weer opklaringen. Er staat een zuidwestenwind, die is matig tot krachtig. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 18 graden.
4: Mijn naam is Rijnbaar Pans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Tot Hofvliet. Dat heeft alles te maken met een eerder ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken op 25 minuten extra. Op de A4 richting Rotterdam rijdt het ook nog langzaam bij Den Haag-Zuid. Daar beland je in een file van 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden kun je er 15 minuten bij optellen. En verder nog file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ed Sheeran, Bad Habits en ook Sambar met My Body Isn't Ready. Afgelopen zaterdag op de Laan van Berendrecht ruim 80 kramen. Een heleboel slenterende mensen op zoek naar leuke koopjes. Een podium, een stier, zelfs die stond er. Die heeft uiteindelijk €450 opgeleverd voor de brandweer in Leiderdorp. En daarnaast op dat podium, waar ook een aantal koren stonden, zijn ook de vrijwilligersprijzen uitgereikt. En daar hoor je nu Daan Binnendijk, wethouder uit Leiderdorp, over.
1: Wij hebben de vrijwilligersprijzen voor dit jaar uitgereikt. We hadden 3 prijswinnaars. We hadden 2 individuele vrijwilligers die we een prijs hebben gegeven. En een vrijwillige organisatie. En ik moet erbij zeggen dat al diegenen die genomineerd waren, die hebben ook allemaal een taart gewonnen. Dus eigenlijk hebben wij geen enkele genomineerde met lege handen weg laten gaan.
2: Wie waren de winnaars?
1: De winnaars waren Femi van Wezel. Die heeft zich heel erg ingezet en dat doet ze nog steeds voor de plaatselijke korfbalvereniging Velocitas en voor de avondvierdaagse. En we hebben dat ook uitgereikt aan Kees van Duivenbode. Die heeft zich heel erg ingezet vrijwillig voor de Elke League school. En die school die stopt helaas. En het bijzondere vind ik, hij is 88. Dus je ziet ook dat we vrijwilligers hebben van jong tot oud. En qua organisatie hebben we dat uitgereikt aan Hospice de Mare. Die hebben momenteel meer dan 100 vrijwilligers. Maar dat is een hele belangrijke organisatie in ons dorp.
2: Waarom is het uitreiken van zo'n vrijwilligersprijs zo belangrijk?
1: Nou, dan accentueren we weer eens een keertje hoe belangrijk vrijwilligers zijn. En niet het accentueren dat ze belangrijk zijn, maar dat het ook gezien wordt wat ze doen. En dat we ze enorm waarderen.
3: Dit is Centraal Plus.

0: Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. En ook Armin van Buuren, de nieuwste samen met Sascha, die heet Everlasting. Afgelopen weekend werden ook de sportprijzen uitgereikt. En dat gebeurde in Oegstgeest tijdens het dorpsfeest bij de Lange Voort. En die prijzen, natuurlijk altijd heel erg mooi als je in de prijzen bent gevallen. Dat betekent dat je in ieder geval bent opgevallen in de afgelopen 12 maanden. En wat dan helemaal mooi is, als we dan een vader van de sportman van het jaar te spreken krijgen. Luister mee.
1: Ja, zeker. Fantastisch. Ja, dus dankbaar voor de jongen. Mooi.
2: Welke prijs heeft hij gewonnen?
1: Het sportman van de Oegstgeest.
2: En welke sport doet hij ook alweer?
1: Tennis.
2: Wat is nou de grootste prestatie die hij de afgelopen tijd heeft gehaald volgens u?
1: Dit jaar heeft hij meegedaan aan de Libema Open. Dat is dat grastoernooi in Rosmalen. Dus dat is wel fantastisch. Dat is een ATP 250 toernooi. Dus dat was wel een hele mooie prestatie om deel te mogen nemen. Dus dat smaakt naar meer. Dus, en vanavond heeft hij zich geplaatst voor de finale van het internationaal toernooi in Haren in Groningen. Dus gaat de goede kant op.
2: Jij kon er zelf ook niet bij zijn dus?
1: Helaas niet. Nee, hij heeft ons hierheen gestuurd. We hadden er graag bij zijn, maar we kunnen niet overal bij zijn steeds.
2: Hoe is het dan om als vader zijnde eigenlijk dan de beker van je zoon in ontvangst te mogen nemen?
1: Ja, dat moet hij natuurlijk lekker zelf doen. Als vader is dat een beetje... natuurlijk ook heel mooi en trots als ouders. Maar liever zie ik hem natuurlijk zelf hier staan. Maar fantastisch.
0: En wil je nou meer weten over al die prijzen die dit weekend in de regio zijn uitgereikt? Check dat dan even op onze eigen website en dat is centraalplus.nl.

Pink en Tristal aan het einde van de middagshow voor maandag 7 september. Ja, voor vanavond, ik zou zeggen, ga lekker naar buiten toe. Steek die barbecue aan of loop gewoon lekker een rondje. Ik ben er morgen weer vanaf 3 uur, een gloednieuwe middagshow. En wil jij op de hoogte blijven van al het nieuws uit je eigen omgeving, dan kan je natuurlijk altijd eventjes onze nieuws-app downloaden. Is helemaal gratis en is beschikbaar voor Android en iPhone. En dan houden we jou 24 uur per dag up-to-date met alles wat zich afspeelt in de regio Leiden en Wassenaar. Voor nu, fijne avond, tot morgen, eet smakelijk. En dit is Jason Derulo, In My Head. Jason.

0: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade doe je er 15 minuten langer over door een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is er dicht. Verder nog file bij Brielle op de A15 richting Rotterdam. 15 minuten vertraging hier. En tot slot de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen Alfred Nieuwveen en Bouwbrugge ben je 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Op de A4 ter hoogte van Leidschendam heeft vanmorgen rond 9:30 een ongeval plaatsgevonden tussen meerdere voertuigen. Een van de voertuigen is hierbij over de kop geslagen. De politie, brandweer en twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse. Meerdere betrokken bestuurders zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. Of er personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis is niet bekend. In ieder geval is er één voertuig door een bergingsbedrijf geborgen. En ten tijde van het ongeval waren er twee rijstroken afgesloten voor het verkeer, waardoor er een file vanuit Leiden ontstond. De Haanstraatschool in Leiden wordt vanaf volgende week maandag de eerste smartphonevrije basisschool van de stad. Burgemeester Peter Heikoop, ambassadeur van smartphonevrij opgroeien, onthult die dag het bord dat bij de school komt te hangen. Met het smartphonevrije beleid wil de school meer rust en aandacht creëren voor leren, spelen en contact tussen kinderen. Leerlingen moeten zich kunnen concentreren en elkaar kunnen ontmoeten zonder de afleiding en sociale druk die het gebruik van een smartphone met zich mee kan brengen. De school adviseert ouders daarnaast om het geven van een smartphone uit te stellen tot een kind minimaal 14 jaar is. Voor social media wordt minimaal 16 jaar geadviseerd en ook roept de school ouders op om geen WhatsApp-groepen te maken waarin leerlingen deelnemen. WhatsApp is bedoeld voor gebruikers vanaf 13 jaar en volgens de school kunnen dergelijke groepen bijdragen aan online pestgedrag en sociale druk onder de kinderen. En in de maand augustus zijn er in totaal 3525 P2000 alarmeringen geregistreerd in de regio Leiden. Dat blijkt uit cijfers van p2000leiden.nl, waar alle meldingen van hulpdiensten worden bijgehouden. Gemiddeld waren er dagelijks 113,7 alarmeringen en dat komt neer op ongeveer één melding per 13 minuten. Van de 3525 meldingen hadden er 999 betrekking op een spoedmelding. En daarmee was ongeveer 28% van alle alarmeringen een melding waarbij met spoed hulpdiensten werden ingezet. Leiden kende in augustus de meeste P2000 alarmeringen. 1291 meldingen werden in de stad geregistreerd. Op ruime afstand volgde Noordwijk met 540 meldingen en Leidendorp staat op de derde plaats met 366 alarmeringen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de social. En dan nog het weer. Vanavond zal de bewolking toenemen en valt er plaatselijk een bui. Ook de komende nacht is dat het geval. Er staat een matige tot krachtige zuidoostenwind en het wordt vannacht zo'n 16 tot 17 graden. Morgen veel bewolking en er valt enige tijd regen. Later op de dag zijn er dan weer opklaringen. Er staat een zuidwestenwind, die is matig tot krachtig. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 18 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Veel files worden korter, maar er staan nog enkele. Op de A4 bijvoorbeeld, Amsterdam richting Den Haag. Daar staat een vrachtauto met pech op de linkerrijstrook tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. Rijdt langzaam over 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. Ook op de A4 richting Den Haag, tussen Zoeterwoudendorp en Leidschendam. Ook hier staat een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht tussen Zoeterwoudendorp en Leidschendam. 9 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan de A20, Hoek van Holland-Gouda. Je hebt 5 minuten vertraging tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En tot slot de N207, Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Nieuwveen en Waalbrugge doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
1: Ready to spread good vibes?
2: Spread them well.
1: Around the world.

0: Met nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
2: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
1: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Pans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade staat een vrachtauto met pech. Daarom is de linkerrijstrook afgesloten en doe je er 15 minuten langer over. Ook op de A4 richting Den Haag tussen knooppunt Hoogvliet en Leidschendam, want daar staat een kapotte auto. Op de rechterrijstrook, daarom is die dicht en je doet er 10 minuten langer over tussen knooppunt Hoogvliet en Leidschendam. Dan nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk. Aan de IJssel rijdt het langzaam over 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Professor Lemp. Meer voor
4: jou. Welkom bij 2 uur lang overdachte onzin. Centraal Plus. En natuurlijk de allerlekkerste muziek hier op de 105.7.
5: Allemaal.

0: die frequenties zijn zeker niet verloren. Hier op de 105.7 Centraal Plus.
1: Professor Lamb.
0: Welkom bij weer 2 uur lang de lekkerste muziek zoals je gewend bent op Centraal Plus. Met tussendoor een vleugje wetenschap, dus pas op. Misschien leer je er ook nog wel wat van. In wetenschappelijk niveau gaan we kijken naar het ontstaan van leven op aarde. En zit er nou een hart in je benen of niet? In oud nieuws uit de regio kijken we naar de oude kabel-tv van regio Leiden en naar het initiatief om een paddo-kwekerij te starten. In Back to the Future gaan we naar Alabama in de USA. En natuurlijk een hommage aan de onlangs overleden Dolly Parton. Dat kan niet uitblijven. En je bent nog een antwoord schuldig van de radioloog. Dus als je vaak de weg kwijtraakt, dan moet je gewoon lekker blijven luisteren.
2: Einde van deze informatie.
1: Professor Lam.
0: De heerlijke muziek waar ik het net over had, is natuurlijk ook van Maroon 5. En als jij nog mooie herinneringen hebt, droom dan gewoon even weg.

0: professor Lamp presenteert Weten op schappelijk niveau. Meer voor jou.
1: Centaurus. Weten op schappelijk niveau begint vandaag met een bericht van onderzoekers uit Düsseldorf. En dat gaat over het grote raadsel. Dat heeft u zich vast wel eens afgevraagd. Hoe begon het leven op aarde? En om te kunnen leven heeft een cel stofwisseling nodig. Metabolisme. En dat hebben we eerder ook wel eens besproken. Maar dat is in het kort een complex netwerk van chemische reacties om energie en bouwstoffen te maken. En dat wordt dan gezien als definitie een soort van leven. En tegenwoordig worden die reacties versneld door eiwitten, namelijk enzymen. En die treden op als katalysator om de reactie te versnellen, net als in de oude auto's vroeger. En die versnelling van die chemische reactie die komt vaak door een metaaldeeltje, waardoor het allemaal efficiënter wordt. Maar natuurlijk heeft u vast ook al bedacht, 4 miljard jaar geleden, toen er nog geen leven was, toen waren

0: hadden natuurlijk ook nog geen enzymen. Dus hoe is dat dan allemaal aan het rollen gekomen? Onderzoekers die analyseerden het complete netwerk van 420 metabole reacties uit de vroegste fase van het leven. Ze ontdekten 4 opeenvolgende stappen, die eigenlijk in 2 fasen te verdelen zijn. Natuurlijke versnellers, dus dat zijn spontane reacties op de zeebodem, aangedreven door beschikbare metalen ter plekke, zoals palladium en gewoon ijzer en fosfiet. En dat gebeurt dan met name rondom hydrothermale bronnen, ofwel hete onderwatergeizers. Dus men denkt dat het leven dus onder water is ontstaan rondom die geizers diep op de oceaanbodem. De tweede fase was dat cellen belangrijk werden en eigenlijk hun reacties zelf wilden versnellen en dus enzymen gingen bouwen. Dat is best wel bijzonder, dat dat allemaal zomaar ontstaat op die zeebodem. Toen wetenschappers de enzymen van bacteriën en archaea, zogenaamd 2 oudste oerdomeinen van het leven, vergeleken, zagen ze dat hun gemeenschappelijke voorouder slechts voor ongeveer de helft van de reacties enzymen had. Dat betekent dus dat bacteriën en archaea onafhankelijk van elkaar hun eigen unieke enzymen hebben ontwikkeld om dezelfde cruciale metabole taken uit te voeren.
1: Hello, zegt de tomatee.
0: Pas toen deze motor voltooid was, konden ze de beschutting van de hydrothermale geizers, die onderwatergeizers, verlaten en leven als vrije cellen. Het leven op aarde is dus op 2 verschillende manieren ontwikkeld. En dat prikkelt natuurlijk ook de fantasie over mogelijk alternatieve vormen van leven op andere planeten.
2: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: met de plustrack van deze week. Ja, daar vraag ik me altijd af.
1: Dit een hit worden?
2: Weet ik dat?
0: Ja, geen idee natuurlijk. Blijf gewoon lekker luisteren naar Central.

0: zo lekker op de 105.7 FM. En ik zou graag een beetje, ja, ook wat van jou willen horen. Dus ik heb daarvoor een tip van de week. Als je naar onze spreekbuis gaat op internet, dan kun je een bericht inspreken, achterlaten, geluidsfragment laten horen. Doe iets creatiefs, het maakt allemaal niet uit. Als je gaat naar www.speakpipe.com/centraalplus, dan kom je hier terecht. En dan kan ik jou straks misschien in de uitzending draaien, of anders volgende week. Dus graag jouw reactie. Grappen, moppen, geluidsfragmenten, wat je maar wil. speakpipe.com/centraalplus.
1: Centraalplus, professor Lem.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. Op de A4 ter hoogte van Leidschendam heeft vanmorgen rond 9:30 een ongeval plaatsgevonden tussen meerdere voertuigen. Een van de voertuigen is hierbij over de kop geslagen. De politie, brandweer en twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse. Meerdere betrokken bestuurders zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. Of er personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis is niet bekend. In ieder geval is er één voertuig door een bergingsbedrijf geborgen. En ten tijde van het ongeval waren er twee rijstroken afgesloten voor het verkeer, waardoor er een file vanuit Leiden ontstond. De Haanstraatschool in Leiden wordt vanaf volgende week maandag de eerste smartphonevrije basisschool van de stad. Burgemeester Peter Heikoop, ambassadeur van smartphonevrij opgroeien, onthult die dag het bord dat bij de school komt te hangen. Met het smartphonevrije beleid wil de school meer rust en aandacht creëren voor leren, spelen en contact tussen kinderen. Leerlingen moeten zich kunnen concentreren en elkaar kunnen ontmoeten zonder de afleiding en sociale druk die het gebruik van een smartphone met zich mee kan brengen. De school adviseert ouders daarnaast om het geven van een smartphone uit te stellen tot een kind minimaal 14 jaar is. Voor social media wordt minimaal 16 jaar geadviseerd en ook roept de school ouders op om geen WhatsApp-groepen te maken waarin leerlingen deelnemen. WhatsApp is bedoeld voor gebruikers vanaf 13 jaar en volgens de school kunnen dergelijke groepen bijdragen aan online pestgedrag en sociale druk onder de kinderen. En in de maand augustus zijn er in totaal 3525 P2000 alarmeringen geregistreerd in de regio Leiden. Dat blijkt uit cijfers van p2000leiden.nl, waar alle meldingen van hulpdiensten worden bijgehouden. Gemiddeld waren er dagelijks 113,7 alarmeringen en dat komt neer op ongeveer één melding per 13 minuten. Van de 3525 meldingen hadden er 999 betrekking op een spoedmelding. En daarmee was ongeveer 28% van alle alarmeringen een melding waarbij met spoed hulpdiensten werden ingezet. Leiden kende in augustus de meeste P2000 alarmeringen. 1291 meldingen werden in de stad geregistreerd. Op ruime afstand volgde Noordwijk met 540 meldingen en Leidendorp staat op de derde plaats met 366 alarmeringen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de social. En dan nog het weer. Vanavond zal de bewolking toenemen en valt er plaatselijk een bui. Ook de komende nacht is dat het geval. Er staat een matige tot krachtige zuidoostenwind en het wordt vannacht zo'n 16 tot 17 graden. Morgen veel bewolking en er valt enige tijd regen. Later op de dag zijn er dan weer opklaringen. Er staat een zuidwestenwind, die is matig tot krachtig. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 18 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: We blikken terug op het nieuws van toen. Dit is oud nieuws uit de regio.
1: Dit is niet de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP.
0: Professor Lem.
2: We gaan 33 jaar terug in de tijd. Ja, snelle rekenaars die weten dat ik het dan heb over 1993. En daar stond een bericht in het Leids Dagblad met hele grote letters. Goed bekeken zender, niet automatisch op de kabel. Dat zeg je misschien niks, maar toen was het aantal kanalen op de kabel nog erg beperkt. Dat waren er ongeveer 30. En er is natuurlijk heel veel concurrentie. Wie dan op een van die 30 kanalen mag komen? En destijds, rond oktober, toen werd bekendgemaakt dat RTL 5, dat hoofdzakelijk mannenprogramma's wil gaan brengen, daar niet bij zit. De Luxemburgse zender had nog geen overeenstemming met de Nederlandse kabelexploitanten. Maar die overeenkomst, ja, die was er toen later plotseling wel. Maar ja, toen zat al het hele kabelnet voor, met al die 30 zenders. Ze kunnen natuurlijk niet zomaar andere zenders eraf gooien waar al een contract mee was. Dus ja, dat is best gek, hè? RTL 5, we kennen het allemaal, veel bekeken. Maar destijds werd het argument gebruikt dat het niet altijd zo is dat een goed bekeken programma en een goed bekeken zender meer recht heeft om op de kabel te komen dan een kanaal waar minder mensen op afstemmen. Dus ja, tegenwoordig denk je met al die kanalen, dat zijn er misschien wel te veel. Dat is soms nog erg moeilijk om iets fatsoenlijks te vinden.
0: Centraal Plus, Professor Lem.

0: to Future.
1: telling me that you built a time machine out of a DeLorean? Are you telling me that this sucker is nuclear?
2: Look out!
3: De eerste Back to the Future is van Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama. De tieners Ronnie Van Zandt, ofwel Ron van Zandt, Gary Rossington, Alan Collins, Bob Burns en Larry Ginström, die richtten de band op in de zomer van 1964 in Jacksonville, Florida. Ze repeteerden in de achtertuin van de drummer, waar de eerste naam vandaan kwam, My Backyard. En ja, ze worstelden daar erg mee hoor, met die naam. Het heeft heel veel namen gehad. Conquer the Worm, The Noble Five, The 1%. Uiteindelijk kozen ze voor Lynyrd Skynyrd. En dat was eigenlijk een eerbetoon aan hun veel te strenge gymnastiekleraar op de high school in Jacksonville, Florida. Want zijn naam was Lynyrd Skynyrd. Lang haar was destijds namelijk zeer streng verboden op school. En de gymleraar stond erom bekend dat hij jongens met lang haar genadeloos naar de directeur stuurde of meteen schorste. De bandleden van Lynyrd Skynyrd die kregen het ook regelmatig met hem aan de stok. En toen de band rond 1969 besloot hun definitieve naam te kiezen, toen hebben ze dus de naam van hun gymleraar gekozen. Wel wat letters veranderd om legale problemen te voorkomen. Ze hebben wat letters in een ei veranderd. Maar gelukkig, de vete duurde niet eeuwig. Want Skynyrd die kreeg later lucht van de band, vond het fantastische muziek. Hij werd een grote fan en gebruikte Lynyrd Skynyrd zelfs als naam voor zijn eigen makelaarskantoor. Het moet niet gekker worden. Hoewel het nummer wereldwijd uitgroeide tot een van de grootste klassiekers uit de rockgeschiedenis, kwam het in 1974 in Nederland niet verder dan de tipparade. In de Nederlandse top 40 heeft Home Sweet Home Alabama opvallend genoeg nooit gestaan.
4: Begrijp jij dit nou?
5: Ik snap er niks van.
3: Het is vrij bizar, wel in Amerika natuurlijk, maar dan ook niet op nummer 1. Nummer 8 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In de Radio 2 Top 2000 heeft de hoogste notering behaald in 2005. En dat was nummer 237. En het nummer was eigenlijk een reactie op Neil Young, want die had in een aantal nummers, bijvoorbeeld Southern Man en het nummer Alabama, hard uitgehaald naar het Amerikaanse zuiden vanwege het racistisch verleden. En als antwoord schreef Lynyrd Skynyrd toen Sweet Home Alabama. Dat was gelukkig ook geen echte ruzie, want Van Zandt die was een hele grote fan van Neil Young en droeg zelfs zijn t-shirt regelmatig tijdens optredens. En Neil Young op zijn beurt kon de dis ook alweer waarderen. En die heeft het nummer Sweet Home Alabama zelf ook een paar keer live gecoverd. Dus zo kwam die ruzie ook weer goed. Wat wel heel grappig is, dat geen van de schrijvers van het liedje uit Alabama kwamen. Dat vind ik dan wel weer heel bijzonder. De mix die je daar na gaat horen met de Back to the Future is de Ligotti remix. Die kwam wel in de top 40. Zelfs op nummer 18 in december 2008 en bleef 7 weken in de lijst staan. En Ligotti, dat was eigenlijk Jeff Martens, den Belgische DJ. Die scoorde later ook reuze hits onder zijn eigen naam met Again and Again. Die ken je vast wel. En hij besloot een modern jasje te geven aan Sweet Home Alabama. Dat klinkt best wel lekker. En omdat hij niet de originele samples wilde gebruiken, heeft hij ze opnieuw laten inzingen. Ook weer om legale redenen. En hij bracht het ook in een schuilnaam uit, omdat hij eigenlijk niet durfde onder zijn echte naam te doen. Want ja, hij dacht van, wat moet ik er anders mee? Dus als er dan toch een foutje is, legaal gezien, dan krijg ik een grote boeteclaim. Dus dat wilde hij niet. Het nummer werd in 2008 een enorme hit in de clubs. En natuurlijk uiteraard op radiostations.
0: Back to the Future.

0: Back to the Future. Centraal Plus, Professor Lamp.
1: Centraal Plus. En al dat geweld op je radio. Is wel lekker hoor, maar ik hou ook wel van dit soort muziek. Nielsen en Miss Montreal. En ze vragen zich af.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zes verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Derk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
2: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En dat zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
1: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
3: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
1: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Professor Lemp. Meer voor jou.

0: Dit heb je altijd al willen weten. Het antwoord van de radioloog.
1: De vorige keer heb ik natuurlijk weer een beetje gelogen op de radio. Vandaar de radioloog. En dit keer krijg je het antwoord. En dat was het volgende bericht. Ben je altijd alles kwijt en vooral de weg kwijt? En dan zelfs op plekken waar je al jaren komt, dan heb je misschien atopia. Leidse psychologen onderzochten deze relatief onbekende aandoening op het Lowlands Festival, recent. En een festival is natuurlijk de perfecte testomgeving. Groot, veel mensen, het onbekend terrein. Wat ze daar kunnen meten is in geen enkel laboratorium na te bootsen. Maar wat is nu eigenlijk atopia? Nou, dat is een erfelijk bepaalde neiging van het afweersysteem om overmatig te reageren op onschuldige stoffen uit de omgeving, waardoor ruimtelijke dyslexie ontstaat.
2: Dit gelooft niemand!
1: Nee, dat zou ik ook zeker niet geloven, want dat klopt natuurlijk niet. Het scheelt maar één letter, maar het gaat hier niet over atopie, maar het gaat over atopia. Dus wat is dat nou? Nou, inderdaad een vorm van ruimtelijke dyslexie. Het brein van mensen met atopia is niet goed in staat om een mentale plattegrond te maken, dus kennis van ruimtelijke verhoudingen. En daardoor raak je natuurlijk de weg kwijt. Ze navigeren eigenlijk op basis van specifieke herkenningspunten. Bijvoorbeeld bij het rode bordje naar rechts, blauwe paaltje naar links. Dus dat is atopia. Maar wat ik eigenlijk zei fout vorige keer, wat gelogen was, dat gaat eigenlijk over atopie. En dat is een aangeboren erfelijk bepaalde neiging van het afweersysteem om overmatig te reageren op onschuldige stoffen uit de omgeving. En mensen met deze aanleg maken sneller antistoffen aan, wat kan leiden tot bekende allergische aandoeningen zoals bijvoorbeeld eczeem, hooikoorts en astma.
0: Centraal Plus.

0: dat knalt er wel lekker in zo, hè. Full Stereo 105.7 FM.
1: Centraal Plus.
2: Centraal Plus, professor Lem. Presenteert weten op schappelijk niveau.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
0: Je hart is een ongelooflijk sterke spier. Eigenlijk een soort marathonloper die dag in dag uit bloed door je hele lichaam pompt. Maar het bloed gaat ook helemaal naar beneden. Naar je voeten, in je tenen,

0: En dan moet het ook weer omhoog, terug naar je hart. Heb je daar wel eens over nagedacht? Heb je dan een soort hart in je voeten?
1: Dat vind ik echt flauwekul, sorry.
0: Hoe werkt dat dan eigenlijk? Dat gaat niet zomaar, want dat bloed moet omhoog, tegen de zwaartekracht in. En er zit inderdaad geen hart in je voeten. Maar dat wordt op een andere manier opgelost, want in je kuitspieren lopen grote aderen met speciale klepjes die maar één kant op gaan, namelijk bloed omhoog. En zodra je een stap zet, dan span je natuurlijk je kuitspieren aan. Deze spieren drukken die aderen samen en persen het bloed als het ware naar boven. En dat kan niet meer terug door die klepjes. Dus dat is een belangrijke factor. Een andere factor is dat als je inademt, dan krijg je een soort onderdruk door de inademing in je thorax, waar je longen zitten. En daarmee zuig je ook dat bloed naar je hart toe. En via dat mooie mechanisme heb je dus geen hart nodig in elke voet. Nou, waarom is dat nou belangrijk om te weten? Dat als je langdurig stil zit achter je bureau in het vliegtuig of nu op de bank, terwijl je lekker zit te luisteren naar Centraal Plus, dan draait die spierpomp niet. En het gevolg is dat het bloed onderin je benen blijft zitten. Dan krijg je dan gezwollen enkels van, vermoeide benen. Maar je kunt er ook spataderen van krijgen, ook als die klepjes niet helemaal goed meer zijn. Of nog veel erger, het bloed kan stollen en dan krijg je trombose. En dat kan dan losschieten en loopt dan uiteindelijk vast in de long. En dan heb je een longembolie. Dus wat praktische tips als je lang stil zit in het vliegtuig of in de auto. Of als je heel lang naar Centraal Plus luistert. Beetje wiebelen, wip op je tenen. Hielen naar voren, naar achter. En wiebel een beetje om die spierpomp van je kuiten aan het werk te zetten. En op je werk is het verstandig sowieso om korte wandelpauzes in te lassen. Klein rondje lopen, even kletsen. Ook wel zo gezellig. En blijf gewoon stappen. Dus slenteren of ter plaatse trappelen. Dat helpt enorm om al deze problemen te voorkomen.
2: Dit is Centraal Plus. Ook via DAB+.

0: Wat een heerlijke muziek toch op Centraal Plus.
1: Om koud van te worden.
0: Blijf gewoon heerlijk luisteren. Geen enkele reden om aan die tuningknop of aan die app te gaan zitten frutten. De beste muziek, die hoor je gewoon hier.
2: Meer voor jou. Professor Lem.
0: Centraal Plus. En hier is Fleming. Zij wil mij.

0: Ja, want ze wil mij.
1: We blikken terug op het nieuws van toen. Dit is oud nieuws uit de regio.
2: Dit is niet de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP.
1: Professor Lem.
0: We gaan terug naar 2001 met een opmerkelijk bericht in het Leids Dagblad. En dat ging over het Alphense bedrijf ProCare Mushrooms BV. Want die wil in Hazerswoude-dorp een paddo-kwekerij beginnen. Ja, dat was echt een serieus plan om dat in een boerderij te huisvesten. En het was ook een bedoeling om daar dan een minicamping te maken. Een hobbymatige alcohol-destilleerderij. En de politiek die ging daar zelfs ook een kijkje nemen. Dus dat werd ook gewoon heel serieus genomen. Persoonlijk ziet wethouder Ullier van destijds de paddo-kwekerij wel zitten. Je denkt al snel aan een illegaal bedrijf, maar dat is onterecht. In Alphen heeft de ondernemer een legaal bedrijf. Precies hetzelfde wil hij ook hier beginnen. En vroeger zat er een kippenmesterij, dus milieutechnisch gebied is dit misschien nog wel een verbetering. Ja, het is wel een opmerkelijk bericht natuurlijk. Moet ik wel een beetje om lachen. Uiteindelijk ging het natuurlijk niet door. In verband met nieuwe landelijke wetgeving in 2008... zijn verse en gedroogde paddo's in Nederland verboden door een aanpassing van de opiumwet. Commercieel grootschalig kweken van paddo's voor consumptie is sindsdien illegaal.
3: Ah, wat jammer nou toch.
0: Ja, legaal worden er in Nederland nog uitsluitend magic truffles en de zogenaamde kweeksets daarvoor verkocht. Via de bekende smart shops en de gespecialiseerde verdelers. Maar echte paddo's, nee, helaas. Die moet je in het buitenland gaan zoeken.
1: Professor Lem.
0: Blijf luisteren naar Centraal Plus, Professor Lem. De lekkerste muziek. Op de maandagavond. En weet je wat het voordeel is van maandagavond? Het weekend is alweer een dagje dichterbij.

0: De tweede Back to the Future is een eerbetoon aan Dolly Parton. Ik heb het fantastische, iconische nummer Jolene gekozen. En het heel bijzondere, verrassende is dat bij de release in Nederland in 1974 Jolene van Dolly Parton niet verder kwam dan de tipparade.
1: Dit gelooft niemand.
0: De top 40, die werd niet bereikt. Ja, dat is toch echt... Dat kan je toch gewoon niet geloven? In de VS deed hij het wel beter natuurlijk. Nummer 1 positie, maar dan alleen in de country charts. Dat is toch wel weer een beetje raar. In de top 2000 staat hij vrij hoog op nummer 64. En een beetje geschiedenis over het nummer. Dat heeft Dolly Parton zelf ook later ontdekt. Ze ging wat oude cassettebandjes luisteren. En daar vond ze wat demo's. En toen bleek dat die megahits Jolene en ook I Will Always Love You tijdens dezelfde schrijfsessie achter elkaar op de band waren opgenomen. Twee van de grootste iconische pop- en country hits ooit werden dus geschreven in een paar uur tijd. En dan een beetje de achtergrond van het nummer Jolene. Ja, eigenlijk veel leuker als ik Dolly Parton vraag om dat zelf even aan jullie te vertellen.
2: Now this is a true story for those of you that don't know. I wrote this song about 20 years ago about this woman down in Nashville that worked at the bank. She was trying to take care of my husband while I was out on the road. Well, that didn't go over too big with me. I fought that red-headed woman like a wildcat. She jerked my wig off and almost beat me to death with it. But I kept my husband. I got that sucker home and I beat the tar out of him. We got a whole bunch of red-headed women down here.
3: The song has a good message and a good melody. It can be done any style.
4: I got the name from a little girl that had come up to the stage for an autograph in my early career. And I said, "You are the prettiest thing I've ever seen." She had this red hair, green eyes, fair skin. And I said, "What is your name?" And she said, "Jolene." I said, "Oh, I bet you're named after your dad. I bet your dad's named Joe." She said, "No, it's just Jolene." I said, "Well, that's the prettiest name I ever heard." So I just started, I was going, "Jolene, Jolene, Jolene." I said, "I'm going to write a song about you. And if you ever hear it, you'll know it was about you."
5: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
3: Well, Jolene is just, it's just got a deep rhythm, you know, where you can dum, dum, dum. It's just like da, dum, dum, dum. You can do it soft. You can just do the finger picking, Jolene, Jolene, Jolene. Or you can really drive it home.

0: What do you think about the song yourself now?
1: I love to sing it. I love to sing it. It's one of my favorite ones. And what I love about it now is that everybody responds so positively to the song. It's like, yes, you know, that's one of my little songs. I always say my songs are like my children, and I expect them to support me when I'm old. So it's like, if your songs are your children, when one of them does become a hit, then you get to sing it and people react. It's like one of your children's done really good. You know, maybe your child has, you know, become, you know, a banker or a teacher, or in the case of I Will Always Love You, the president, maybe.
0: Yeah.
2: Ja, wat een prachtig verhaal. En ze vertelt het ook zo ontzettend leuk. Ja, we gaan het wel missen. Ze is 80 jaar geworden. Na het nummer Jolene, gezongen door Dolly Parton, gaan we naar de nieuwe versie. En daarvoor heb ik de versie van DJ en producer Destructo gekozen. Dat is de artiestennaam van Gary Richard. Die gebruikte de a cappella zang en gitaarlijnen van Jolene al jaren heimelijk in zijn DJ-sets. En hij wilde er dolgraag een officiële release van maken. Maar ja, Dolly Parton, die is een slimme zakenvrouw. Die stond erom bekend dat ze uiterst terughoudend is met het vrijgeven van haar originele masterbanden voor elektronische bewerkingen. Maar Destructo, die was slim, want die wist de track via via toch bij Dolly Parton te krijgen. En tot verrassing van iedereen was Dolly zo enthousiast over de Deep House beat dat ze persoonlijk haar officiële goedkeuring gaf. Toen de remix in november 2021 werd uitgebracht, liet Dolly Parton een reactie achter die de dancewereld op zijn kop zette. My little song, Jolene, has been done so many different ways, but I think this one is my favorite. It makes me wanna dance. Ja, dat is toch ongelooflijk. Dat de Queen of Country, toen ze 75 was, openlijk verklaarde dat de Deep House remix van Destructo haar favoriete versie van haar eigen iconische klassieker was. Dat is waarschijnlijk het mooiste compliment dat Destructo ooit in zijn leven gekregen heeft.
3: Back to the Future.

0: Ik kan begrijpen dat Dolly Parton hier zelf ook fan van was.
1: Oei, oei, oei, oei.
0: Van zo'n heerlijke remix. Destructo. Jolene. Op Centraal Plus.
2: Back to the Future. Whoa.
0: Break Your Heart. Is de volgende die jouw speakers mag gaan testen. Zet hem lekker hard. En blijf gewoon lekker luisteren. Naar Centraal Plus met de beste muziek op FM.

0: Fresh for Lamp.
1: En alleen maar de lekkerste muziek, bijvoorbeeld van Emma Heesters.
2: Mooi! Mooi!
3: Mooi!

0: Emma Heester is een hartebreker.
1: Oh, daar krijg je kippenvel van.
0: En ook van dit nummer van Anouk. Ik zie je graag volgende week weer, maandagavond om 7 uur. Are you kidding me?

when he uses his mind and can't help but cry. You

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
2: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
1: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
3: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
1: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
2: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
1: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger Brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.